0: Coronavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen, waarvan er al 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de WHO hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich verder heeft verspreid. En in Oeganda is er een man overleden aan het Ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van Ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval van Ebola en kwam de overleden man uit Congo. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
1: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
2: We knew.
1: Oh my god. This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
0: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een eregouden palm, maar die prijzen waren op voorhand aangekondigd. Het weer dan nog, het is meestal droog vannacht, maar wel erg fris met minima rond 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: sterren.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Brandas van der Bouwheden.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de 6 slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Die maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie. Die organisatie heeft banden met Hezbollah en was daarom een doelwit. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid voerde Israël een aanval uit die rechtstreeks gericht was tegen een vestiging van die organisatie in het dorp Haruf. Gisteren nog kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks het staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. Libanon dringt aan op een onafhankelijk controlemechanisme en garanties van de VS, zodat het staakt het vuren gerespecteerd wordt. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. John Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen, was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
1: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
2: We knew.
1: Oh my god. This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
0: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een ere gouden palm. Die prijzen waren op voorhand wel aangekondigd. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven gisterenavond met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het meteen de eerste zege in de playoffs. Al blijft de club wel laatste in de stand. Antwerp staat op plaats 5, maar is door deze nederlaag wel mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Volgens Antwerp-speler Daan Foulon ontbrak het hen aan inzet.
3: Ik denk dat we gewoon vandaag niet op de afspraak waren. Het is al te vaak gebeurd, denk ik, dit seizoen. Dat we te makkelijk golen weggeven van achter. En dat we de kansjes die we van voor hebben niet afmaken. En dan is het snel 2-3-0.
0: Het is meestal droog vannacht en erg fris met minima rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen. Af en toe blijft een bui wel mogelijk overdag. En maxima gaan tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: VRT Radio BNE Live.

Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de 6 slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Die maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie. Die organisatie heeft banden met Hezbollah en was daarom een doelwit. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid voerde Israël een aanval uit die rechtstreeks gericht was tegen een vestiging van die organisatie in het dorp Harouf. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. Libanon dringt aan op een onafhankelijk controlemechanisme en garanties van de VS, zodat het staakt het vuren gerespecteerd wordt. De Brusselse financiële instelling Euroclear, die voor miljarden aan Russische tegoeden heeft geblokkeerd, is in Rusland veroordeeld. Volgens dat vonnis zou Euroclear een schadevergoeding van meer dan 200 miljard euro moeten betalen. De zaak werd aangespannen door de Russische Centrale Bank. Het proces in Rusland heeft niet meteen gevolgen, omdat de Russische rechtbanken niet bevoegd zijn in het buitenland. Mogelijk is het wel een manier om de weg vrij te maken voor Russische tegenmaatregelen, omdat dat Russisch geld hier wordt vastgehouden. De Russische tegoeden die in Brussel geblokkeerd staan worden herbelegd en zijn intussen opgelopen tot zo'n 200 miljard euro. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor steun aan Oekraïne. De Nederlandse scheidsrechter Rob Dieperink mag dan toch niet naar het WK voetbal. Hij zou er als VAR optreden, maar tegen de man was een klacht ingediend in Londen voor de mogelijke aanranding van een 17-jarige jongen. Na de Europese match tussen Crystal Palace en Fiorentina zou de scheidsrechter een jongen benaderd hebben om mee naar zijn hotelkamer te gaan. Er is een onderzoek gestart, maar de Londense politie vond niet genoeg elementen om tot een vervolging over te gaan. Toch wordt de Nederlandse scheidsrechter nu geweerd van het WK. Het is droog de komende uren, wel koud, minimaal rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk overdag. En maximaal tot 14 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: VRT Radio BNE Live.

0: is 5 uur. Een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Braschaat is vannacht een dode gevallen bij een ongeval. In een flauwe bocht reed iemand met een auto tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren, waarvan 1 iemand het ongeval dus niet overleefd heeft. Over de toestand van de 4 anderen is nog niets bekend. Ze werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. En in de Oogststraat in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Iets voor middernacht werd er een explosief richting de gevel van de woning gegooid. Er is geen verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo kwam wel ter plaatse voor verder onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het risico voor de wereldbevolking na de dodelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft de bevestigde en vermoedelijke gevallen wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen waarvan er 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de organisatie ook nog hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich heeft kunnen verspreiden. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het meteen de eerste zege in de playoffs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar erg blij mee.
1: It was not easy because all the playoff games we didn't win and for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
0: Alles gegeven, maar Oud-Heverlee Leuven blijft toch 6e en laatste in de stand van de Europlayoffs. Antwerp staat daar net boven op plaats 5, maar is door deze nederlaag mathematisch ook sowieso uitgeschakeld voor Europees voetbal. Het is droog en koud de komende uren, 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
4: VRT Radio BNE Live.

content, denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof dit.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een zware ongeval gebeurd met een auto waarin 5 jongeren zaten. In een flauwe bocht reed hij van de weg en botste tegen een boom. Zeker één van de inzittenden heeft de klap niet overleefd. Het is nog niet bekend hoe de 4 anderen eraan toe zijn. Ze zijn in elk geval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. In Berchem in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde auto beschadigd geraakt door een explosief. Dat werd iets voor middernacht naar het gebouw gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie die banden heeft met Hezbollah en daarom een doelwit was. Gisteren kondigde de Verenigde Staten aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een ere gouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Dat was een totale verrassing voor Travolta, die de prijs belangrijker vindt dan een Oscar.
2: This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. This is beyond the Oscar, really. Thank you so much.
0: Travolta speelde onder meer in Grease en Pulp Fiction. Die film won ook al een gouden palm in 1994. Sport in de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerpen. Voor OHL is het de eerste zege in de playoffs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Antwerpen staat 5e, maar is nu door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien. Het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een zwaar ongeval gebeurd met een auto waarin 5 jongeren zaten. In een flauwe bocht reed hij van de weg en is tegen een boom gebotst. Zeker een van de inzittenden overleefde de klap niet. Het is nog niet bekend hoe de 4 anderen eraan toe zijn. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax, dat schrijft de Standaard. Steeds meer mensen kopen boerderijen niet om aan landbouw te doen, maar om er te gaan wonen. Op dat moment wordt die woning zonevreemd. De twee organisaties vragen nu dat er een heffing komt op die zonevreemde landelijke villa's. Ze willen zo de fermetisering van het platteland tegengaan, want nu gaan landbouwgrond en open ruimte verloren, zegt Matthias Bruinhoge van Natuurpunt.
1: Als mensen een oude boerderij kopen en die ombouwen tot een grote villa, dan wordt die grond niet meer gebruikt voor de landbouw natuurlijk. En dat jaagt niet alleen de prijzen de hoogte in, dat zorgt er ook voor dat er steeds minder open ruimte overblijft voor de landbouw en voor onze natuur. En er is al zo weinig open ruimte in Vlaanderen, dus die schaarse open ruimte beschermen, dat is voor Natuurpunt een absolute topprioriteit. Want zowel de landbouwer als de natuur, die zullen daar wel bij varen.
0: In 2024 waren er in Vlaanderen 726 aanvragen om van een landbouwbedrijf een woning te maken. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van de onafhankelijkheid. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die het terug wil inlijven. En de voorbije dagen was Trump op staatsbezoek in China. De Chinese president Xi noemde Taiwan de belangrijkste struikelsteen in de relatie met de VS. In een interview met Fox News zei Trump ook nog dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de beloofde wapenleveringen aan Taiwan, ter waarde van 10 miljard euro. Taiwan reageert ongerust. Het noemt de Amerikaanse wapenleveringen de hoeksteen van regionale vrede. In Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Bij de slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie. Die heeft banden met Hezbollah en was daarom wellicht het doelwit. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Antwerp is nu helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in de play-offs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Het weer. Eerst nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Goedemorgen. Met name als Stromae, Status Quo en Engelbert Humperdinck moet het lukken om je klaarwakker te krijgen. Je bent welkom.
4: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
2: Herbert Verhaag.

Brothers over onze gemeenschappelijke hobby, Listen to the Music. Trek je er binnenkort op uit. Weet dan dat je Radio Bene overal kan beluisteren op VRT Max. En dat brengt ons vrij naadloos naar de volgende titel van André Hazes. Zomer.

uit de 70s geplukt voor jou. Lobo met Boe aan de leiband. Altijd fijn om te lezen waar je naar Radio BNU luistert. Hè? Op dit uur van de dag zijn er al baasjes met een goede muzikale smaak aan het stappen met hun hond en Radio BNU in de oortjes. Goedemorgen.

0: heeft een rand van goud.
1: De nieuwe single van Kato. Wellicht zal ze vanavond het Songfestival volgen naast haar man, Tom Dijs, die in 2010 ons land vertegenwoordigde met verve. En nu maar duimen hè, voor België vanavond. De finale kan je om 9 uur bekijken op VRT1. En dit is de winnares van 1965.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: VRT Radio BNE Live.

Kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Prins William zong Erik Meissy. Engelbert Humperdinck, die is 90 jaar ondertussen. Wel, hij moest in 2012 een bittere pil slikken tijdens het Eurovisie Songfestival. Hij deed daarmee voor het Verenigd Koninkrijk en eindigde voorlaatste met het nummer Love Will Set You Free. Maar dit hier was een veel grotere hit voor hem. Cuando,

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Klaar wakker worden is hier de bedoeling natuurlijk. En de meer dan verdienstelijke poging kwam van Status Quo. En soms heb je de instrumenten helemaal niet nodig om tot een prachtig resultaat te komen. Dat bewezen de Flying Pickets in 1983.
1: Radio BNE, klaar wakker weekend.
2: Radio BNE. Herbert Verhagen.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gaan stemmen op voor een Vlaamse fermettetax. Bij een zwaar ongeval met tieners in Braschaat vallen 1 dode en 4 zwaar gewonden. En president Trump lijkt de Amerikaanse steun aan Taiwan wat in te trekken. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax, dat schrijft de Standaard. Boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte verloren voor landbouw en natuur. En daarom willen Boerenbond en Natuurpunt een jaarlijkse heffing op die zonevreemde villa's. En er zijn nog maatregelen die de Vlaamse regering kan nemen, zegt Matthias Bruinhoge van Natuurpunt.
1: Het is een politieke beslissing om jonge boeren voorrang te geven als een ouder boer stopt. Net zoals het ook een politieke beslissing kan zijn om stoppende boeren die in natuurgebied een boerderij hebben, om die effectief terug te geven aan de natuur. En het is ook een politieke beslissing om niet zomaar toe te laten dat oude boerderijen zomaar worden verbouwd tot grote villa's. En Natuurpunt is dan ook heel blij dat ook de Boerenbond de maatregelen wil nemen om die open ruimte te beschermen.
0: Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens steunt het voorstel van de Boerenbond en Natuurpunt.
2: Dus een soort solidariteitsbijdrage zie ik het eerder, die vooral de bescherming van de open ruimte moet kunnen bewerkstelligen. Dus van het ogenblik dat landbouwactiviteiten komen te eindigen en men daar zeg maar een plattelandswoning van wil maken, dan denk ik dat het billig is dat er een bijdrage wordt gevraagd ter bescherming van die open ruimte en ook ter compensatie van landbouwers die die mogelijkheid niet hebben om een woning bijvoorbeeld te verkopen.
0: In 2024 waren er in Vlaanderen meer dan 700 aanvragen om van een landbouwbedrijf een villa te maken. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een dode gevallen bij een zwaar ongeval met tieners. In de auto zaten 5 minderjarigen. Het voertuig botste eerst zijdelings tegen een boom en daarna frontaal op een tweede. Lieselot Klaases van het parket.
3: Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar oud. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
0: In Berchem in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Dat werd iets voor middernacht naar het gebouw gegooid. Een verdachte is nog niet opgepakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van zijn onafhankelijkheid. Trump was de voorbije dagen op staatsbezoek in China en net als de meeste landen in de wereld erkennen de VS Taiwan niet, maar de Verenigde Staten steunden tot nu toe wel het democratische bestuur van Taiwan. Veerle de Vos heeft Trump zich in China laten ompraten.
4: Wel, heeft in elk geval goed geluisterd naar de Chinese president Xi, want hij zegt letterlijk dat hij nu meer weet over Taiwan dan over enig ander land in de wereld. Onze politiek tegenover Taiwan is niet veranderd, zegt hij in een interview met Fox, maar hij kant zich wel tegen formele onafhankelijkheid van het eiland.
5: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
4: Ja, het is iets wat ze in Peking graag zullen horen, dat Trump weinig zin heeft om Taiwan te gaan verdedigen als China het eiland zou aanvallen. Zijn voorganger, Biden bijvoorbeeld, zei expliciet dat hij dat wel zou doen.
0: En hoe reageren ze in Taiwan op die uitspraken?
4: Wel bijzonder ongerust. Trump heeft ook gezegd dat hij nog geen beslissing heeft genomen over een beloofde wapenlevering aan Taiwan ter waarde van zo'n $14 miljard. De Amerikaanse wapenleveringen zijn de hoeksteen van vrede in de regio, zegt een woordvoerder van de Taiwanese president, en is verankerd in de Amerikaanse wet. En Taiwan is een soeverein en democratisch land, zo klinkt het nog.
0: Dankjewel, Veerle. In Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Beide slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie die banden heeft met Hezbollah en wellicht daarom een doelwit was. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. In de Koningin Elisabeth-wedstrijd was er gisteravond een opmerkelijk moment. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar de man bleek geen reservesnaar meer te hebben. En dus kwam er een oproep aan het publiek in de zaal of er iemand toevallig een la-snaar bij zich had.
6: I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un la.
0: Uiteindelijk kreeg de solist een nieuwe snaar uit het orkest. Sport in de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Antwerp is nu al helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in deze play-offs, maar het blijft wel zesde en laatste in de stand. Het weer eerst nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien. Maar het wordt wel stilaan enkele graden zachter. We begonnen met het voorstel voor een fermettetax, een Vlaamse heffing op boerderijen die omgebouwd worden tot een villa zonder dat er nog landbouwactiviteiten zijn. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten ervoor. Ook minister van Landbouw Broens is ervoor gewonnen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker weekend. Herbert Verhagen.

één van de topnummers op Luid en Duidelijk, het album van Marco Borsato. Ze willen eens verspringen van de ene evergreen naar de andere, van de jaren 90 naar de jaren 50. Met veel plezier voor Fats Domino.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: VRT Radio BNE Live.

0: jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

Muziek is een sterk medicijn en je kreeg het hier op Radio Bene toegediend door Dr. Hoek. En wie mag je nog meer in de Radio Bene studio verwachten vandaag? Wel, Guy de Pré is er met de prehistorie tussen 10 en 12. De Radio Bene Vlaamse 30 met onze Peter Hermans is er van 4 tot 6. En daarna komt onze zingende kapper Yannick Bovie langs met Zalige Zaterdag.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Hallo, kust. Het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs?
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans?
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Knaldi!
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Ook Cliff Richard schitterde op het Eurovisie Songfestival. In 68 kreeg hij veel felicitaties voor zijn lied Congratulations, waarmee hij tweede werd. Zo, maak iets van je zaterdag met Radio BNE. Toi, toi, toi voor België vanavond. En morgen vroeg ben ik er vanaf 7 uur voor Klaarwakker Weekend. Heel graag tot dan.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go!
8: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: met Gert van Boksel. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax. Boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Maar zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Daarom willen Boerenbond en Natuurpunt een jaarlijkse heffing op die zonevreemde villa's. Lode Sijsens van de Boerenbond.
1: Wat stellen wij vandaag heel dikwijls vast? Dat stoppende boerderijen, dat die inderdaad opgekocht worden om er villa's van te maken, waarmee dan ook nog eens de bijhorende landbouwgrond uit landbouwgebruik verdwijnt. Dat nieuwe bewoners soms moeite hebben met landbouwactiviteiten die nogthans thuis horen in het landbouwgebied. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat inderdaad de landbouwer in zijn eigen landbouwgebied de wet gedicteerd krijgt.
0: Minister van Landbouw en Omgeving Broens vindt ook dat nieuwe bewoners moeten beseffen in welke omgeving ze terechtkomen.
2: Het is inderdaad belangrijk dat de stadsmus die op het platteland gaat wonen, dat die inderdaad niet kan klagen over de haan die 's ochtends kraait en de tractor die rondrijdt en dat die inderdaad soms de geur van de koeien ervaart. En dus dat is belangrijk, dat er respect is voor de gebiedseigen landbouwactiviteit en de omgeving. Dat is voor mij ook een belangrijke voorwaarde, ja, naast het maximaal beschermen van de landbouwgrond.
0: In Braschaat is rond middernacht een auto met daarin 5 tieners tegen een boom gebotst. Ze zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is intussen overleden. Lieselot Klaases van het parket.
3: Een voertuig heeft daar de controle over het stuur verloren en is dan eerst met zijn rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar oud. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
0: Waarnemend burgemeester Adinda van Gerven is erg getroffen door het ongeval.
4: Het gaat hier over 5 jongeren die allemaal in onze gemeenschap in Braschaat wonen. Dat maakt het misschien toch nog des te erger, want zij wonen, leven hier, zitten hier in verenigingen. Als lokaal bestuur denken wij dat het heel belangrijk is dat wij nu nabij zijn. Aan de families, aan de scholen, ook aan de hulpverleners die er op het eerste uur bij waren, want die zijn toch ook geïmpacteerd. En natuurlijk ook aan de jongeren in onze gemeenschap in Braschaat.
0: De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van zijn onafhankelijkheid. Net als de meeste landen erkennen de VS Taiwan niet, maar tot nu toe steunen ze wel het democratische bestuur daar. Vele de Vos, Trump was de voorbije dagen op staatsbezoek in China, heeft hij zich daar laten ompraten.
5: Hij heeft in elk geval goed geluisterd naar president Xi, want hij zegt letterlijk dat hij nu meer weet over Taiwan dan over enig ander land ter wereld. Onze politiek tegenover Taiwan is niet veranderd, zegt hij in een interview met Fox News, maar hij kan zich wel tegen formele onafhankelijkheid van het eiland.
6: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
5: Ja, het is iets wat ze in Peking graag zullen horen, dat Trump weinig zin heeft om Taiwan te verdedigen als China het eiland zou aanvallen. Zijn voorganger Biden bijvoorbeeld zei expliciet dat hij dat wel zou doen.
0: En wat is de reactie in Taiwan?
5: Wel, daar zijn ze bijzonder ongerust, want Trump heeft ook gezegd dat hij nog geen beslissing heeft genomen over een beloofde wapenlevering aan Taiwan, ter waarde van zo'n $14 miljard. De Amerikaanse wapenleveringen zijn de hoeksteen van vrede in de regio, zegt een woordvoerder van de Taiwanese president, en bovendien verankerd in de Amerikaanse wet. En Taiwan is een soeverein en democratisch land, zo klinkt het nog.
0: Dankjewel, Veerle. Sport in de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerpen. En zo is Antwerpen helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in deze play-offs. Het blijft wel 6e en laatste in de stand. En er was gisteravond een opmerkelijk moment in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten. Maar de man bleek geen reservesnaar meer te hebben. En dus kwam er een oproep aan het publiek in de zaal of er iemand toevallig een la-snaar bij zich had.
7: I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience. Does anybody have an A-string? Nous cherchons un la.
0: Uiteindelijk kreeg de solist een nieuwe snaar uit het orkest. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen en al snel enkele buien aan zee. Daar wordt het na de middag vaak zonnig en dan trekken de buien het binnenland in maximaal tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.

Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: when hearts like ours meet.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet...

0: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het nieuwe wapenhandeldecreet dat de Vlaamse regering onlangs heeft goedgekeurd verzwakt de controle op internationale wapenhandel. Dat zeggen het onderzoeks- en informatiecentrum IPIS en Amnesty International. Beide organisaties vrezen dat Vlaamse militaire producten daardoor makkelijker in verkeerde handen kunnen vallen. En ze vragen het Vlaams parlement om de tekst nog grondig te herwerken. Philippe Reiniers, directeur bij IPIS.
1: In verschillende gevallen wordt de vergunningsplicht afgeschaft, zoals bijvoorbeeld bij transfers in het kader van internationale samenwerking. De teugels worden daar losgelaten met alle risico's van dien. Ten tweede, soepele regels die vandaag al gelden voor wapenhandel tussen EU-landen, die worden nu uitgebreid naar bepaalde niet-Europese landen. En dit roept natuurlijk vragen op over de naleving ook van het VN-wapenhandelsverdrag.
0: In Brasschaat zijn 5 tieners vannacht met een auto tegen een boom gereden. Een van hen is overleden. Lieselot Klaases van het parket.
2: Ze zijn allen minderjarig, tussen de 16 en de 17 jaar oud. Het gaat om 4 jongens en 1 meisje. Ze zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. 1 slachtoffer, een 16-jarige jongen, die is inmiddels overleden.
0: Alle slachtoffers komen uit Brasschaat. Waarnemend burgemeester Adinda van Gerven.
3: Het gaat hier over 5 jongeren die allemaal in onze gemeenschap in Brasschaat wonen. Dat maakt het misschien toch nog des te erger, want zij wonen, leven hier, zitten hier in verenigingen. Als lokaal bestuur denken wij dat het heel belangrijk is dat wij nu nabij zijn. Aan de families, aan de scholen, ook aan de hulpverleners die er op het eerste uur bij waren, want die zijn toch ook geïmpacteerd. En natuurlijk ook aan de jongeren in onze gemeenschap in Brasschaat.
0: Veel schooldirecteurs maken zich zorgen over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs Demir, dat schrijft de Standaard. De minister wil onder meer snoeien in het aantal dagen waarop leerlingen niet op school moeten zijn, zoals de dagen net na de examens. Ze wil ook dat leerlingen van de eerste en de tweede graad niet meer vroeger naar huis gestuurd worden of later naar school mogen komen wanneer een leerkracht afwezig is. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
4: Dan horen wij van directies dat toch wel voor onrust zorgt. Die leerlingen moeten opgevangen worden natuurlijk. En als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
0: Nigeria bevestigt de dood van een belangrijke leider van terreurbeweging IS. De man is gedood in een gezamenlijke actie met de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse president Trump kondigde de dood aan op zijn sociale netwerk. Volgens Trump was Abu Bakr al-Maynouki de op één na belangrijkste leider van IS in de wereld. Hij zou verantwoordelijk geweest zijn voor de financiële organisatie. Al-Maynouki hield zich al een tijd lang schuil in Nigeria. Hij werd gedood met verschillende van zijn luitenanten. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen en enkele buien. Aan zee na de middag wordt het daar vaak droog en trekken de buien het binnenland in maximaal tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: What we're gonna do right here is go back, back into time.
6: Radio Bene, de prehistorie.
7: Jee de pre.
8: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. De volgende aflevering van de prehistorie, dat wordt een speciale, want daarin geef ik een overzicht van 70 jaar Eurovisie Songfestival met de mooiste Vlaamse en buitenlandse songfestivalliedjes en ook de opvallendste gebeurtenissen tijdens die 70 jaar Eurovisie Songfestival. Het zal een goed gevulde aflevering van dit programma worden, vermoed ik. Maar hopelijk eentje waarvan je met volle teugen kan genieten. In deze uitzending geen songfestival, maar wel hits en nieuwsfeiten uit de tweede week van mei 1960, 70, 1980 en 1990. 66 jaar geleden, in mei 1960, was er een duidelijke toename van de meisjesnaam Marina in de bevolkingsregisters van Vlaamse steden en gemeenten. En dat was voor een stuk een gevolg van het gigantische succes van Rocco Granata, die met zijn liedje Marina een wereldhit te pakken had in mei 1960.

Marina was bedoeld als B-kantje van een single, maar het werd de grote doorbraak van de Italo-Belge Rocco Granata. In Nederland floreerde ook Willy Alberti's versie. De pa van Willeke verkocht 400.000 exemplaren van Marina voor een groot deel aan de Italiaanse gemeenschap in de Verenigde Staten, waardoor hij als eerste Nederlander ever de Billboard Hot 100 haalde. Maar de enige echte originele versie is van onze nu 87-jarige sympathieke landgenoot Rocco Granata. De mensen hadden het in de tweede week van mei 1960 over deze dingen. De Amerikanen gaven toe dat ze met hun spionagevliegtuigen U-2, waarvan er eentje door de Russen werd neergehaald, verkenningsvluchten boven Siberië uitvoerden. En in de stad Antwerpen verwelkomde burgemeester Lode Kraaibeek 66 jaar geleden de Shah van Iran en onze koning Boudewijn. This weekend, where the good guys are. De prehistorie. Radio.

0: Niels Sedaka in mei 1960 met Oh Carol over een jonge Carole King. Naar aanleiding van het overlijden van Niels Sedaka op 27 februari van dit jaar bracht die Carole King op sociale media hulde aan haar high school sweetheart. Ze omschreef hem als een uitzonderlijk talent die haar inspireerde om ook liedjes te gaan schrijven. En dat is haar wonderwel gelukt natuurlijk. In 1960 zaten we in volle koude oorlog en die werd door de twee toenmalige supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, onder meer gevoerd door elkaar te bespioneren. Een U-2, een Amerikaans spionagevliegtuig, dat overigens nog altijd in gebruik is door de Amerikaanse luchtmacht, en waar de Ierse rockband zijn naam vandaan heeft, werd begin mei 1960 neergehaald boven Siberië. De piloot Gary Powers werd gearresteerd door de Sovjets, verscheen voor een Russische rechtbank en werd veroordeeld tot 3 jaar cel en 7 jaar werkkamp. Maar na 21 maanden al werd hij aan de Berlijnse muur uitgewisseld voor een Russische spion. Zo klonk het in het Britse bioscoopjournaal van 66 jaar geleden.
1: On display in Moscow, what's alleged to be the wreckage of the U-2 spy plane, which Russia claims to have shot down by rocket. Captain Powers, he is to be put on trial, says Mr. Khrushchev. Whatever the truth of the details of the story, it's a most unfortunate pre-summit incident. Mr. K, of course, continues to extract every ounce of propaganda from it. To hear him, you'd think that intelligence or espionage was something quite unknown to Soviet Russia.
2: We work in the same way, only in different areas.

0: In de tv-special The Frank Sinatra Timex Show, Welcome Home Elvis, op 12 mei 1960, naar aanleiding van de terugkeer van Presley op de beeldbuis na zijn militaire dienstplicht, werd geschiedenis geschreven. Het duet dat beide heren, Elvis Presley en Frank Sinatra, daarin samen zongen, droeg bij tot de vervelling van Elvis van rebelse rock'n'roll zanger tot mainstream artiest. Er werd van Love Me Tender en Witchcraft nooit een studio-opname uitgebracht, maar de beelden van de live-uitvoering in de tv-show die vonden wel hun weg. Sinatra interpreteerde Presley's Love Me Tender, terwijl de King op zijn manier Sinatra's Witchcraft zong. Elvis ontving $125.000 voor zijn bijdrage aan de Frank Sinatra Timex Show. De Verenigde Staten wilden eerst niet toegeven dat ze de U-2-vliegtuigen gebruikten voor spionage. En ze hielden het initieel bij vluchten om weerkundige informatie te verzamelen. Op vrijdag 11 mei 1960 verklaarde de Amerikaanse president Ike Eisenhower dan toch dat het om verkenningsvluchten boven de Sovjet-Unie ging. Want de Verenigde Staten wilden ten allen prijze een tweede Pearl Harbor vermijden, zei hij.
1: No one wants another Pearl Harbor. This means that we must have knowledge of military forces and preparations around the world, especially those capable of massive surprise attack. Secrecy in the Soviet Union makes this essential. In most of the world, no large-scale attack could be prepared in secret. But in the Soviet Union, there is a fetish of secrecy. This is a major cause of international tension and uneasiness today.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Hoe maken we bij Lapperre alle oren blij?
3: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
4: Oh, dat klinkt goed.
3: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
4: Ja, maar dat klinkt nog beter.
2: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Lapperre. Wij maken alle oren blij.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Radio BNE.
8: Terug naar de gouden jaren 60.
7: De prehistorie.
8: Guy de Pre.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: En het speelde ik hier in de prehistorie over de tweede week van mei 1960. Het knappe diep in mijn hart van Jo Leemans, die toen naast haar solo carrière ook de huiszangeres was van het orkest van Francis B. En dit was de Amerikaanse rocker Eddie Cochran, die op 17 april 1960 was bezweken aan de verwondingen die hij de nacht daarvoor had opgelopen bij een autocrash. Cochran's laatste hit verscheen na zijn dood in de hitlijsten, maar dat Three Steps to Heaven had dus wel een wrange bijsmaak. De Amerikaanse regisseur Jules Dassin, de vader van zanger Joe Dassin, maakte 66 jaar geleden de succesfilm Never on Sunday. Hij speelde daarin zelf ook een rol van een Amerikaanse toerist, terwijl de Griekse Melina Mercouri de hoofdrol had, die van de prostituee Ilia. Mercouri kreeg daarvoor op het filmfestival van Cannes de prijs voor beste actrice. Het bouzouki-thema van de film werd een grote hit en leverde de componist Hadjidakis in 1961 een Oscar op voor beste filmmuziek. Vrijdag 13 mei 1960 vertelde Melina Mercouri over haar rol in Never on Sunday, een film die zich afspeelde in haar geliefde vaderland Griekenland.
1: On est gay parce qu'on est pauvre. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien d'autre à faire. La joie, ça existe en Grèce parce qu'il y a le soleil, parce qu'on est heureux. J'ai joué des rôles qui étaient tristes, mais toujours avec une note d'optimisme, parce que le peuple grec, c'est un peuple optimiste.

Introductie van de anticonceptiepil in de Verenigde Staten inspireerde 66 jaar geleden deze in 2022 overleden countryzangeres Loretta Lynn tot dit liedje, The Pill. Lynn was 28 in 1960 en had toen al 4 van haar 6 kinderen op de wereld gezet. In 1964 zou ze nog bevallen van een tweeling. The Pill was haar meest controversiële, maar ook meest succesvolle song. Loretta Lynn zong over een vrouw die zich verzette tegen haar man die haar elk jaar zwanger maakte, maar die dankzij de pil eindelijk haar vrijheid terugvond. Conservatieve Amerikaanse radiozenders banden het nummer en geestelijken verboden hun parochianen zelfs om er naar te luisteren. De Brit Richard Attenborough was de oudere broer van de bekende filmmaker van BBC natuurdocumentaires David Attenborough. Richard was zelf ook een bezig baasje, want hij was acteur, filmmaker, producer, ondernemer en

0: Johnny Preston werd ontdekt door de Big Bopper. Die hielp hem ook aan zijn eerste hit met Running Bear. En dit Cradle of Love was daarvan de opvolger en een hit in de lente van 1960. Daarna was het afgelopen met de grote hits voor Preston, al bleef hij nog decennia lang optreden. Hij overleed begin 2011. En dat was het voor de 60s vandaag, want we duiken nu samen de 70s in.
1: De prehistorie.
2: Guy de Pre neemt je mee terug in de tijd.

Een van mijn favoriete nummers was 50 jaar geleden. Sympathy door Steve Rowland en The Family Dog. Steve Rowland produceerde ook hits voor Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. En deze cover van wat origineel een song was van de groep Rare Bird behaalde bij ons en in Nederland hoge noteringen. Maar op 9 mei 1970 kwam het nog maar nieuw binnen in onze toen tweede BRT Top 30 ooit. Over deze onderwerpen werd er 56 jaar geleden gepraat. In de tweede week van mei 1970 dus. De Amerikaanse Nationale Garde schoot aan de Kent State University in Ohio 4 studenten dood die protesteerden tegen de oorlog in Vietnam en tegen de Amerikaanse invasie in Cambodja. 5 dagen later betoogden 100.000 mensen in Washington tegen de Vietnampolitiek van president Nixon. Je hoort straks de vader van een van de doodgeschoten studenten. De Rode Duivels vertrokken 56 jaar geleden naar het WK voetbal in Mexico. En Blue Mink, een Britse groep rond componist en producer Roger Cook, scoorde toen met Good Morning Freedom. Madeline Bell was de getalenteerde zangeres. Good morning.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Goesting in mijn wereldreis.
7: Elke maand.
6: Lekker chillen in paradijs.
7: Elke maand.
8: Win for life.
7: Win for life.
8: Win tot 5000 euro. Elke maand.
7: Elke maand.
8: Je leven lang.
9: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel?
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, ja, het kan anders.
11: De prehistorie.
12: Terug naar de gouden jaren 70.
11: Radio BW.
12: Jij de pre.

0: I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch, was in 1965 de eerste Amerikaanse nummer 1 van de Four Tops. Liedzanger Levi Stubbs haatte het, maar na de nummer 1 notering verzoende hij zich met de compositie, die in 1970 werd heruitgebracht en in Groot-Brittannië, en daar in tegenstelling tot 5 jaar eerder, toen wel de top 10 haalde. Alison Krauss was een Amerikaanse studente aan de Kent State University in Ohio, die betoogde tegen de oorlog in Vietnam en tegen de Amerikaanse invasie in Cambodja. Op 4 mei 1970 werd ze door de Nationale Garde op haar universiteitscampus doodgeschoten, samen met 3 andere protesterende studenten. Neil Young schreef de protestsong Ohio over dat bloedbad voor de supergroep Crosby, Stills, Nash & Young. De dag na de moord op zijn dochter vroeg de vader van Alison, Arthur Krauss, een overlever van de Nazi-Holocaust, of het anti-oorlogsprotest van zijn dochter voor de Amerikaanse overheid een reden was om haar dood te schieten.
1: She felt that war in Cambodia was wrong. Is this dissent a crime? Is this a reason for killing her? Have we come to such a state in this country that a young girl has to be shot because she disagrees deeply with the actions of her government? I want something to be done.

0: Deze Britse band Christie bestond uit speelfiguur Jeff Christie en Mike Blakely, de jongere broer van Alan Blakely van de Tremolos. Christie bood in 1970 Yellow River dan ook aan de Tremolos aan, maar de band bedankte voor de eer. Achteraf bekeken een blunder van het formaat, want het werd een grote hit en het stond op 6 juni 1970 op nummer 1 in de Britse singleslijsten. Voor een periode van 6 weken vertrokken de Rode Duivels op zaterdag 9 mei 1970 naar Mexico om daar deel te nemen aan het WK voetbal. Bondsvoorzitter Louis Wouters net voor hun vertrek naar het verre Mexico.
1: Ik denk dat dat voor hun een probleem is. Daarmee dat we iemand meegeven die zich speciaal met die kant zal bezighouden. Ze zijn gehuwd, ze zijn toch allemaal mensen die in midden in de sport staan, die gewoon zijn aan een zeer lange activiteit in België. Ik denk dat dat een probleem is waar we ons moeten mee bezighouden, kinderen. Maar we hebben filmen mee, we hebben boeken mee, we zullen verplaatsingen maken, kleine zaken af en van het jaar.

0: 8 mei 1970 werd het laatste studioalbum van de Beatles, Let It Be, uitgebracht. En daaruit was dit natuurlijk de titelsong. Het lange wachten op die LP was te wijten aan producer Phil Spector. Die had heel wat tijd gestoken in het hermixen van de liedjes. Op 13 mei 1970 ging in New York dan de gelijknamige Beatles-film in première. 56 jaar geleden werd in onze scholen een wedstrijd georganiseerd over ruimtevaart. En de winnaar was een meisjesklas in Ukkel. Reporter Jan Bouwens vroeg woensdag 13 mei 1970 hoe ze het hadden aangepakt. En ik kreeg een gevat antwoord.
1: Het verwondert mij dat een meisjesklas de eerste prijs heeft. Je zou toch denken, ruimtevaart is echt iets voor jongens of niet?
2: Maar meisjes zijn daarom niet minder waarde dan jongens, hoor. Meisjes kunnen toch ook opzoeken in encyclopedies en documentatie zoeken?
1: Zou jij later ergens willen betrokken zijn bij zo'n wetenschappelijk experiment, dat zij als ruimtevaarster, zoals bijvoorbeeld de Reshkova?
2: Misschien later, als het zeker is dat ze terugkomt en dat ik heel zeker is, dan zou ik wel durven.
1: Nu is het nog niet zo zeker.
2: Ik weet het niet, ik zou nog niet naar

Ongeveer gelijktijdig met onze BRT Top 30 ging begin mei 1970 ook onze Vlaamse Top 10 van start. En in de allereerste editie daarvan was deze Anneke Soetaert hekkensluiter met Weet je, weet je. Anne was in Vlaanderen groot geworden dankzij televisieprogramma's zoals Ontdek de Ster en Canzonissima. De zangeres leerde een Amerikaanse muzikant kennen die ze achterna reisde en voor wie ze de naam Anne Bradford aannam. Dat huwelijk liep op de klippen, maar ze vond er wel een nieuwe liefde, de inmiddels op hoge leeftijd overleden John Valens. Je hoorde vanmorgen in de prehistorie over week 2 van mei 1970 nog eens de pittigste onder de Vlaamse zangeressen van toen, Anneke Soetaert. En wat hoor je na het nieuws? Hits en nieuwsfeiten uit mei 1980. En dan passeren Funky Town van Lip Sync, What I Like About You van The Romantics en nummer 1 van de Kreuners, hier onder andere de Revue. Afspraak dus over enkele minuten.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Goedemorgen, VRT-nieuws met Gert van Boksel. Het nieuwe wapenhandeldecreet dat de Vlaamse regering onlangs heeft goedgekeurd, verzwakt de controle op internationale wapenhandel. Dat zeggen het onderzoeks- en informatiecentrum IPIS en Amnesty International. Beide organisaties vrezen dat Vlaamse militaire producten makkelijker in verkeerde handen kunnen vallen. Ze vragen het Vlaams parlement om de tekst grondig te herwerken. Maar volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen blijft controle de prioriteit.
1: Het decreet ligt volledig in lijn met Europese richtlijnen en internationale rechtsregels. Maar wat we wel gaan doen, is extra complexiteit voor onze bedrijven gaan vermijden. En het komt er eigenlijk op neer dat we laag risicotransacties en samenwerking met betrouwbare partners, dat gaan we vereenvoudigen. Maar tegelijkertijd behouden we wel de volledige en heel strikte controle op gevoelige bestemmingen en op het eindgebruik.
0: Een nieuwe omzendbrief van minister van Onderwijs Zuhal Demir veroorzaakt onrust bij schooldirecteurs. Demir wil onder meer dat leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis worden gestuurd of later naar school mogen komen wanneer een leerkracht afwezig is. Ze wil ook snoeien in het aantal dagen waarop leerlingen niet op school moeten zijn, zoals de dagen net na de examens. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt Bruno van Obbergen van het Katholiek Onderwijs.
2: We delen allemaal de zorg dat leerlingen geen 3 weken vakantie iedere keer kunnen krijgen. Maar het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over, moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Moeten we dat dan op een andere manier gaan doen? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden. Ja, dat stelt scholen best wel voor heel wat organisatorische problemen.
0: In Turkije is een Irakees opgepakt die achter verschillende recente aanvallen zou zitten op Joodse doelwitten in Europa. Zo zou hij een rol gespeeld hebben bij de aanslagen op Joodse scholen en synagoges in Nederland, maar hij zou ook de opdrachtgever zijn achter de brandstichting in de synagoge in Luik en een mesaanval en brandstichting aan ambulances van een Joodse organisatie in Londen. De Irakees behoort tot een militie die nauwe banden onderhoudt met Hezbollah in Libanon. Hij is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man zou ook plannen hebben gehad voor aanvallen in de VS en Canada. Het weer. Eerst nog brede opklaringen. Na de middag wordt het zonnig aan zee en trekken buien het binnenland in. Maximaal tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar wel stilaan enkele graden zachter. Meer op vrtnieuws.be.
3: What we're gonna do right here is go back into time.
4: Radio Bene, de prehistorie.

0: Welkom terug in de prehistorie in de tweede week van mei 1980 met de song die zijn naam gaf aan het jaren 80 funk, soul en disco programma Funky Town van Lips Inc. Lips Inc. was een bedenksel van producer Steven Greenberg en zangeres Cynthia Johnson die 46 jaar geleden Miss Black Minnesota was. Ik wil dit nummer vandaag graag opdragen aan mijn lieve collega Annemieke Pieters die eind vorige maand is overleden en met wie ik heel de jaren 80 Funky Town heb mogen presenteren. Ik heb nog een fragmentje gevonden uit een van de programma's, eigenlijk een spotje voor een evenement van Funky Town, waarin ook de stem van Annemie nog eens te horen is.
1: Hi, this is Jeffrey Daniels of Shalimar, inviting you to come down to the Manhattan Disco in Leven, Wednesday, the 2nd of June, for the fabulous Funky Town Party starting at 8 p.m. And we'll all make this a night to remember.
2: Night to Remember, dat was de eerste Funky Town 5 zeker en dat wordt de tweede ook.
3: En die gaat door op woensdag 2 juni in de Leuvense Manhattan vanaf 20 uur.
2: Naast een pak videoclips van artiesten uit de funkwereld zijn er ook optredens van Allé Allé
3: en van Mike Anthony.
2: Funky Town, woensdag 2 juni, live in de Manhattan in Leuven en in stereo op uw radio via BRT2 Omroep Brabant.
3: Reserveer nu uw tickets aan 100 frank op dit adres. Funky Town Party 2, Manhattan, Vaart, Leuven. Of de avond zelf aan de kassa. De Funky Town Party, woensdag 2 juni.

0: In ons radioprogramma Funky Town in de jaren 80 van de vorige eeuw, dat Annemieke Pieters en ik in die 80's presenteerden bij BRT 2 Omroep Brabant, kwam dit gezelschap Shalamar vaak langs op plaat, maar ook live tijdens de tweede Funky Town Party in de Manhattan in Leuven, zoals je daarnet nog kon horen. Shalamar met The Second Time Around, ter nagedachtenis van Annemieke Pieters, die ons enkele weken geleden voorgoed heeft verlaten. Enkele onderwerpen waarover de mensen praten in de tweede week van mei 1980. Want daarover gaat het hier nu in de prehistorie. Het protest tegen de bouw van een kerncentrale net over de Franse grens in Chaux. De Belgische marine enterde een Nederlandse vissersboot die, ondanks de waarschuwingen, toch binnen de 12-mijlszone van ons land kwam vissen. En in de tweede week van mei 1980 ging de BRT-televisie van start met teletext.
1: Terug naar de gouden jaren.
2: De tijd van je leven.
3: Radio Bene, de prehistorie.
0: In de Amerikaanse staat Florida botste zaterdag 10 mei 1980 een Liberiaans vrachtschip tegen een brugpijler. 32 mensen kwamen daarbij om het leven. Het ongeluk gebeurde in de baai van Tampa toen er een zware storm woedde en de zichtbaarheid bijna nihil was. Het wegverkeer op de brug stortte 30 meter naar beneden.
4: A Greyhound bus en route from Chicago to Miami dropped 150 feet into the water. There were 23 people on the bus, now dimly visible beneath the surface. Divers found an air pocket inside the bus, but said none of the occupants got to it. Three cars and a pickup truck also plunged off the torn bridge. The driver of the truck, Wesley McIntyre, was the only survivor.
5: This happened so fast that the bridge was swaying and I seen the ship and I figured it was all over when I couldn't stop. All I remember next thing was I was in the water and I managed to get the door open and I started swimming to the surface and I finally made it up.

0: Deze Detroit Spinners waren een beetje van de radar verdwenen tot producer en componist Michael Let's All Chant Zager in 1980 voor hen deze medley bedacht. Working My Way Back to You, origineel van de Four Seasons uit 1966, en zijn eigen Forgive Me Girl. Het werd een nummer 2 hit in de Verenigde Staten en ook een groot succes bij ons hier. In mei 1980 werd de grote prijs Formule 1 van België niet in Francorchamps, maar wel op het circuit van Zolder verreden. Maurice Belien van de omloop van Zolder op donderdag 8 mei 1980.
1: Er wordt hier gewerkt in Zolder door iedereen, zowel de gemeente, de VVV, Otterclub, de circuit zelf. Iedereen helpt hier fantastisch mee.
2: Hoe zit het met de piloten en hun opinie over het circuit zelf?
1: Ik geloof dat het duidelijk is dat de inspanningen die wij doen voor hun veiligheid ook door hen wordt geapprecieerd. En dat is wel ook weer wederkerig. En zo is het zo dat wij dit jaar een hoop werken gedaan hebben die zelf niet gevraagd werden. Wij zijn, laten we zeggen, al zo onderlegd dat we zien wat gevaarlijk is en dat wij ook reeds ingrijpen voordat het te laat is. Ik ben er zeker van dat we een van de veiligste circuits zijn van de wereld. Ik wou

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Danette Kreuners in mei 1980 met hun eerste echte singeltje nummer 1. En nu de Romantics, die in Vlaanderen de 11e plaats in onze top 30 bereikten met What I Like About You. 46 jaar geleden probeerde Wilfried Martens een regering op de been te helpen. En zoals we allemaal weten is dat geen sinecure in dit landje. Reporter Geert van Istendaal op woensdag 14 mei 1980 met ex-premier Paul van den Boeijnans van de PSC, de Franstalige Christen-Democraten.
1: Meneer van den Boeijnans, uw partij gaat ja zeggen tegen het akkoord, maar heeft uw partij geen bezwaren, bijvoorbeeld over Brussel? Status quo, vaste begrenzing waarschijnlijk?
2: Je hebt kunnen vaststellen dat er geen enthousiasme is. En hadden wij alleen aan het electoraal aspect gedacht, dan hadden wij moeten nee zeggen. Maar dit land moet geregeerd worden. En daarom moet men uit de slap geraken. En het is om die reden dat wij Brusselse Christen-Democraten aanvaarden dat men de oplossing voor Vlaanderen en Wallonië tot stand brengt, in de hoop dat men in de komende maanden in een geest van verdraagzaamheid en van begrip ook een oplossing voor Brussel zullen vinden.

0: Eigenlijk had de Italiaanse muziekproducer Giorgio Moroder Stevie Nicks van Fleetwood Mac in gedachten voor dit Call Me, maar dat werd niks, want Nicks had net een nieuw contract getekend bij haar platenlabel. Daarop kwam Blondie in beeld en Moroder liet de frontvrouw Debbie Harry de instrumentale versie horen van het nummer. Debbie ging daarvoor zitten en schreef in een paar uur tijd de tekst vanuit het oogpunt van de hoofdpersoon van de film American Gigolo, een mannelijke prostituee. Het resultaat was een Amerikaanse nummer 1 en wereldwijd succes dat later ook nog in andere films werd gebruikt. In Nederland en in Groot-Brittannië hadden ze 4 decennia geleden al teletext op televisie. En in mei 1980 ging de BRT ook van start met een teletext-experiment. Directeur informatie Karel Hemmerichts op donderdag 8 mei 1980.
1: Wij werken volgens de Engelse norm, dat is duidelijk. Terwijl men in het Waalse landsgedeelte eigenlijk in het voetspoor zal lopen van de grote zuiderbuur. Dat wij de Engelse norm hanteren, dit is wel belangrijk, omdat er in Nederland zei dat 1 april al een geregelde dienst functioneert na een proefperiode die ook enkele jaren in beslag genomen heeft en dat de mensen die zich bij ons dus een decodeerapparaat aanschaffen met dat apparaat dus ook de Nederlandse geregelde teletextdienst kunnen ontvangen.

0: Jonah Lewis schreef de melodie van You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties in zijn thuisstudio en hij nam de begeleidingstrack volledig zelf op wat basgitaar en percussie na. Het waren de echtgenotes van de producer en van de label-eigenaar die de achtergrondzang verzorgden. En dat was meteen alles voor week 2 van mei 1980 in deze De Prehistorie. Het is tijd nu voor de 90s.
1: Radio Bene.
2: Terug naar de gouden jaren 90.
1: De Prehistorie.

In week 2 van mei 1990 werden de 5 eerste plaatsen in de Amerikaanse top 100 ingenomen door 5 vrouwelijke artiesten. Op nummer 5 stond Janet Jackson met All Right. Nummer 4 was voor het trio Wilson Phillips met Hold On. De Ierse, inmiddels overleden zangeres Sinead O'Connor, stond op 3 met Nothing Compares to You. De hoogste plek werd 36 jaar geleden ingenomen door Madonna met Vogue. En de tweede plaats was voor deze damesgroep Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You. En waarover hadden de mensen het 36 jaar geleden zoal? Wel over de Vlaamse protestbetoging door het actiecomité Vlaanderen 90 tegen de faciliteiten voor Franstaligen in de 6 Brusselse randgemeenten. Over minister van Onderwijs Koens die in de tweede week van mei 1990 Franse lessen in een kleuterschooltje in Overpelt verbood. Of over het hoofd van het Vlaamse gemeenschapsonderwijs die tegen het gebruik van computers was op school. UB40 stond op 12 mei 1990 met Kingston Town op 1 in de Nederlandse top 40. En bij ons was een 4e plaats hun hoogste notering met dit nummer.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: De prehistorie.
6: Guy de Pre.

0: groepsnaam Depeche Mode werd in 1980 gekozen na het zien van een Frans tijdschrift met die naam, dat de groepsleden goed vonden klinken. Vanaf 1984 kwamen de hits en ook Enjoy the Silence uit 1990 haalde de hitparades. De band verkocht inmiddels wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. Nogal wat Vlamingen hadden 36 jaar geleden een Omnium-verzekering afgesloten voor hun auto. Anderen dan weer niet. Maar de meesten wisten sowieso niet wat zo'n Omnium precies inhield.
1: Nee, ik denk dat niet speciaal. Nee, nu zeker niet. Hè. Het is 2 jaar oud.
2: Maar je kan toch ook nog op een wagen van 2 jaar oud een Omnium nemen?
1: Ja, maar zoveel geld. Ja, we kunnen beter voorzichtig rijden, vind ik. Hè.
3: Ja, ik ben Omnium verzekerd.
2: En weet je wat dat je voor je wagen zou krijgen? Moest je hem nu stuk rijden?
3: Nee, ik zou het niet weten. Nee. We hebben een nieuwe wagen gekocht. En als je dan iets tegenkomt, dan heb je ineens helemaal niks meer. Het is toch een groot bedrag. Ik wou daar wel een verzekering voor hebben.
4: Ja, ik had mijn verzekeringsmakelaar. Ik ben al zeker 20 jaar mee verzekerd en zo. Hè. Dus die had mij advies gegeven en ik vertrouw op die meneer.
5: En dat is een vertrouwenskwestie. Die vind ik, ja, uiteraard. Hè.

0: De Belgische Viacom Dios was met What's a Woman 36 jaar geleden toe aan de grootste hit uit hun bestaan. Het was hier de best verkochte single van heel 1990 en ook in Nederland wekenlang goed voor het topje van de hitparade. Er waren verder ook nog top 10 noteringen voor hen in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het actiecomité Vlaanderen 90 hield op 7 mei 1990 een betoging in Brussel. Het comité werd in het leven geroepen door het OVV, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Een van hun slogans was: faciliteiten zijn stommiteiten. Medevoorzitter van het actiecomité was professor Lieve van Gerven.
1: Wij zijn niet degenen die aan de onderhandelingen deelnemen. Wij stellen onze eisen ook niet met het oog op wat we daarvoor moeten betalen en zo. Wij zijn als drukkingsgroep gerechtigd, denk ik. Het is zelfs onze plicht om onze standpunten uiteen te zetten. De uiteindelijke doelstellingen waar we naartoe werken en waar we de politiekers willen zien naartoe werken vast.

naar de wonderjaren van Clouseau in mei 1990 met het album Hoezo, dat 36 jaar geleden bovenaan de albumlijst stond. Dit geslaagde Louise was een van de singles daaruit. Wil je meer de prehistorie? Dat kan elke maandagochtend van 4 tot 6 op Radio 2, op zaterdag om 10 uur op Radio Bene en zondags om 10 uur nog altijd op Radio 2 uiteraard. Top dat je weer luisterde vanmorgen. Maak er een hele mooie dag van als je kan. En graag afspraak in de volgende aflevering van de prehistorie. En dat wordt er, zoals ik al vertelde, eentje over 70 jaar Eurovisie Songfestival. Tot dan!

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee, nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister-president Diependalen is tegen een fermettetax. Er is een nieuwe omzendbrief van minister van Onderwijs Demir maakt schooldirecteurs ongerust. En er is een verdachte opgepakt die achter aanslagen op Joodse doelwitten zou zitten, onder meer in Luik. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA is niet te vinden voor een fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor zo'n tax, want boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Minister-president Diependalen.
1: Ik heb alle begrip voor het probleem dat men wil oplossen, maar we moeten echt stoppen met in dit land altijd maar te denken dat we alles gaan oplossen door nieuwe belastingen te heffen. Hier zijn heel wat andere mogelijkheden om de uitdaging aan te pakken en ik begrijp zeer goed de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden of het feit dat onze open ruimte die moet beschermd worden, maar we moeten stoppen om te denken dat we dat altijd met belastingen moeten doen.
0: Vlaams minister van Landbouw Jo Broens van CD&V vindt dat een fermettetax wel kan als eenmalige bijdrage op het moment dat de boerderij een woning wordt. De bestuurder van de auto die afgelopen nacht in Braschaat tegen een boom terecht kwam, reed volgens de eerste vaststellingen bijna 100 km per uur op een plek waar je maar 50 mag. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige. In de auto zaten 4 jongens en 1 meisje van 16 en 17 jaar. 1 jongen is overleden, de andere raakte gewond. Heel wat schooldirecteurs maken zich zorgen over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir. Dat zeggen de onderwijskoepels. De minister wil dat leerlingen volgend schooljaar meer op school zijn, maar dat veroorzaakt organisatorische problemen, zeggen de directies. Gunter Joosen.
2: De omzendbrief bevat een hele rist maatregelen om een maximale schooltijd te voorzien. Zo mogen leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis of later naar school komen als een leerkracht ziek is en moet de school hen opvangen. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
3: Als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
2: Ook het aantal vrije dagen na de examens wordt beperkt. Maar dat heeft gevolgen, zegt Bruno van Opbergen van het katholiek onderwijs.
4: Het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over: moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden.
2: Er is wel begrip voor de doelstellingen van de minister, maar we moeten ook naar de realiteit kijken, zegt Van Opbergen.
4: Tegelijkertijd moet je er ook wel voor zorgen dat scholen voldoende middelen hebben en voldoende mensen hebben. Het is dat spanningsveld waar directies zich grote zorgen over maken.
0: Vakbonden en werkgevers vragen de federale regering nog eens om te kiezen voor hun alternatief voor de centenindex. Met die centenindex wil de regering de automatische indexering van de lonen 2 keer aftoppen voor wie meer verdient dan 4.000 euro bruto. Maar de sociale partners stellen voor om de index anders te berekenen, namelijk door de grote schommelingen in de energieprijzen wat af te vlakken. Ze vragen nu dat het planbureau extra tijd krijgt om alles goed door te rekenen en om de stemming over de centenindex intussen uit te stellen. ACV-voorzitter Anne Vermorgen in ons programma De Markt.
5: We zijn met de sociale partners tot een akkoord gekomen en de index en de loonvorming is nu wel geteld, heel specifiek onderhandelingsmaterie en materie voor de sociale partners. De index is geen wet, dat wordt onderhandeld in de sectoren. En dat is juist het punt. Deze regering heeft iets beslist zonder eigenlijk ons daarin te kennen en zonder al te veel terreinkennis.
0: In Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen op Joodse doelwitten in Europa zou zitten, onder meer op de synagoge in Luik. Maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor aanvallen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Veerle de Vos, wie is die man?
6: Het gaat om een 32-jarige Irakees die lid is van een pro-Iraanse militie die zich verzet tegen Israël. De man zou in Europa teams hebben aangestuurd om aanslagen te plegen tegen Joodse en Amerikaanse doelwitten. Zo zou hij achter een reeks brandstichtingen zitten begin maart, onder andere in een synagoge in Luik en Rotterdam en bij een Joodse school in Amsterdam. Maar hij zou ook het brein zijn achter een recente mesaanval in Londen, waarbij 2 Joodse mannen gewond raakten. De man is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij gisteren voor de rechtbank verscheen. En volgens de Amerikaanse justitie voerde hij de aanslagen uit in opdracht van de Iraanse revolutionaire garde. En hij zou ook aanslagen gepland hebben in de VS.
0: Dankjewel, Veerle. Vanmiddag worden in Brussel 10.000 mensen verwacht voor de jaarlijkse Pride, de optocht van de holibi- en transgendergemeenschap. De eerste 30 jaar geleden was helemaal anders dan nu, vertelt Gilles de Man, een van de grondleggers van de Pride.
7: Dan deden we de kleine ring, deden we een aantal boulevards waar dat er nooit niemand was. En dat heeft geduurd van 1996 tot 2000. En in 2001 is er Freddy Tielemans aan de macht gekomen in Brussel. En die heeft de Pride werkelijk omarmd. En vanaf dat moment was de Pride deel van het Brussels programma. En hebben we een heel aantal activiteiten daarbuiten ook georganiseerd.
0: Het weer. Vanmiddag trekt een zon met soms hevige buien. Af en toe ook zon naar het oosten. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Ook de eerste helft van volgende week is nog wisselvallig. Daarna zonniger. En dan klimmen de maxima vlot boven de 20 graden. Vlaams minister-president Diependaele wil geen heffing om boerderijen die verbouwd worden tot villa's te wil geen heffing op die boerderijen die verbouwd worden tot villa's. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten wel voor een fermette tax. Ook minister van Landbouw Broens ziet zo'n eenmalige heffing wel zitten. Meer op vrtnieuws.be.

Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio BB.
5: Next train will be leaving from platform 1.

0: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister-president Diependalen wil niet weten van een vermettetax voor boerderijen die woningen worden. De schooldirecteurs zijn ongerust over een omzendbrief van minister De Mier. En er is een verdachte opgepakt voor de aanslagen tegen Joodse doelwitten, onder meer in Luik. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA is niet te vinden voor een zogeheten vermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor zo'n tax. Want boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Maar zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Minister-president Diependalen.
1: Ik heb alle begrip voor het probleem dat men wil oplossen. Maar we moeten echt stoppen met in dit land altijd maar te denken dat we alles gaan oplossen door nieuwe belastingen te heffen. Hier zijn heel wat andere mogelijkheden om de uitdaging aan te pakken. En ik begrijp zeer goed de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden. Of het feit dat onze open ruimte, die moet beschermd worden. Maar we moeten stoppen om te denken dat we dat altijd met belastingen moeten doen.
0: Vlaams minister van Landbouw en Omgeving, Jo Broens van CD&V, is wel voorstander. Als het om een eenmalige bijdrage gaat op het moment dat de boerderij een woning wordt. De bestuurder die afgelopen nacht in Brasschaat een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, reed volgens de eerste vaststellingen tegen de 100 km per uur op een plek waar je maar 50 mag. In de auto zaten 5 jongeren van 16 en 17 jaar. 4 jongens en 1 meisje. Een van hen, een jongen, is overleden. 2 anderen zijn nog in levensgevaar, onder hen ook de bestuurder. En de andere 2 zijn zwaar gewond. De auto raakte eerst met zijn rechterflank een boom en botste daarna frontaal tegen een andere boom. Heel wat schooldirecteurs zijn bezorgd over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs, Zohal De Mier. Dat zeggen de onderwijskoepels. De minister wil dat leerlingen vanaf volgend schooljaar meer op school zijn. Maar dat veroorzaakt organisatorische problemen, zeggen de schooldirecties. Meer uitleg door Gunter Joosse.
2: De omzendbrief bevat een hele rist maatregelen om een maximale schooltijd te voorzien. Zo mogen leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis of later naar school komen als een leerkracht ziek is en moet de school hen opvangen. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
3: Als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
2: Ook het aantal vrije dagen na de examens wordt beperkt. Maar dat heeft gevolgen, zegt Bruno van Opbergen van het katholiek onderwijs.
4: Het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over: moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden.
2: Er is wel begrip voor de doelstellingen van de minister, maar we moeten ook naar de realiteit kijken, zegt Van Opbergen.
4: Tegelijkertijd moet je er ook wel voor zorgen dat scholen voldoende middelen hebben en voldoende mensen hebben. Het is dat spanningsveld waar directies zich grote zorgen over maken.
0: De vakbonden en werkgevers vragen de federale regering nog maar eens om te kiezen voor hun alternatief voor de centenindex. Met de centenindex wil de regering de automatische indexering van de lonen 2 keer aftoppen boven de 4.000 euro bruto. De sociale partners stellen voor om de index anders te berekenen, door de grote schommelingen in de energieprijzen wat af te vlakken. Ze vragen nu dat het planbureau extra tijd krijgt om alles goed door te rekenen en om de stemming over de centenindex uit te stellen. ACV-voorzitter Anne Vermorgen in ons programma De Markt.
5: We zijn met de sociale partners tot een akkoord gekomen en de index en de loonvorming is nu wel geteld. Heel specifiek onderhandelingsmaterie en materie voor de sociale partners. De index is geen wet, dat wordt onderhandeld in de sectoren. En dat is juist het punt. Deze regering heeft iets beslist zonder eigenlijk ons daarin te kennen en zonder al te veel terreinkennis.
0: In Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen zou zitten op Joodse doelwitten in Europa, onder meer op de synagoge in Luik. Maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor aanvallen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Veerle de Vos, wie is die man?
6: Het gaat om een 32-jarige Irakees die lid is van een pro-Iraanse militie die zich verzet tegen Israël. De man zou in Europa teams hebben aangestuurd om aanslagen te plegen tegen Joodse en Amerikaanse doelwitten. Zo zou hij achter een reeks brandstichtingen zitten begin maart. Onder andere in een synagoge in Luik en Rotterdam en bij een Joodse school in Amsterdam. Maar hij zou ook het brein zijn achter een recente mesaanval in Londen, waarbij twee Joodse mannen gewond raakten. De man is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij gisteren voor een rechtbank verscheen. Hij zou ook aanslagen gepland hebben in de VS. En volgens de Amerikaanse justitie voerde hij de aanslagen uit in opdracht van de Iraanse revolutionaire garde.
0: Dankjewel, Veerle. Nigeria bevestigt de dood van een belangrijke leider van terreurbeweging IS. De man is gedood in een gezamenlijke actie met de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse president Trump kondigde de dood aan op zijn sociale netwerk. Volgens Trump was Abu Bilal al-Manouki de op één na belangrijkste leider van IS in de wereld. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de financiële organisatie. Al-Manouki hield zich al een tijd lang schuil in Nigeria. Hij werd gedood samen met verschillende van zijn luitenanten. Een regenzone met soms hevige buien en af en toe ook zon trekt richting het oosten. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger weer met temperaturen boven de 20 graden. Vlaams minister-president Diependalen wil niet weten van een heffing op boerderijen die verbouwd worden tot villa's. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten wel voor die zogeheten vermettetax. En ook minister van Landbouw Broens is voor, maar dan wel als de heffing eenmalig is. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online

0: goeie van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwi. Winner.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
12: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
11: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
12: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
11: Nee.
12: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
11: Ja, zoiets.
12: Je weet het niet, hè, mama.
13: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Ja!
3: Carrefour.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
8: Profil.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Brasschaat leggen inwoners en vrienden bloemen neer op de plaats van het dodelijk verkeersongeval van afgelopen nacht. Een auto met 5 jongeren van 16 en 17 jaar crashte er tegen een boom. 1 jongere is overleden. Van de 4 zwaargewonden zijn er 2 nog in levensgevaar, onder wie de bestuurder. Volgens de eerste vaststellingen reed hij bijna 100 in een zone 50. Ook federaal minister en inwoner van Brasschaat, Jan Jambon, kwam bloemen leggen. Hij is bevriend met de getroffen families.
1: Dat komt bij iedereen hard binnen. En als het dan zo dicht in uw leefgemeenschap zit en je die mensen kent, ja, dat is verschrikkelijk zo. Jonge mensen die toch... één iemand is al gestorven en voor de rest de 4 anderen zullen en de families getekend zijn voor het leven. Dat is denk ik verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.
0: Over een half uur vertrekt in Brussel de Pride, de jaarlijkse optocht van de Holy Bi en transgender gemeenschap. De Pride viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. De optocht is nog altijd nodig, zeggen de organisatoren, want discriminatie van Holy Bi's en transgender personen mag dan wel bij wet verboden zijn, de mentaliteit moet ook mee evolueren. Dat zegt Schildeman, een van de grondleggers van de Pride.
2: De vrouwen hebben in 1948 het stemrecht gekregen, maar de mentaliteiten zijn veel later geëvolueerd. En tot op vandaag is er geen volledige gelijkheid tussen man en vrouw. Datzelfde voor de LGBTQI-gemeenschap. Dus de mentaliteiten moeten evolueren. En door jaarlijks op straat te komen, maken we een statement daar rond.
0: Israël heeft een belangrijke commandant van de Palestijnse militie Hamas gedood in Gaza. Dat bevestigen zowel het Israëlisch leger als Hamas. De man was het hoofd van de gewapende tak van Hamas en zou een van de speelfiguren zijn geweest van de terreuraanslagen op 7 oktober 2023, waarbij meer dan 1200 Israëli's werden gedood. Het betekende het begin van de oorlog in Gaza. Naast de commandant werden ook 2 andere Palestijnen gedood bij de aanval. En in Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen zou zitten op Joodse doelwitten in Europa. Zo zou hij een rol hebben gespeeld bij de aanslagen op Joodse scholen en synagoges in Nederland. Maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor de brandstichting in de synagoge in Luik en een recente mesaanval in Londen. Het gaat om een Irakees die lid is van een militie die nauwe banden onderhoudt met Hezbollah in Libanon. Hij is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man zou ook plannen hebben gehad voor aanvallen in de VS en in Canada. Een regenzone met soms hevige buien. Af en toe ook zon trekt van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger weer. Met temperaturen boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

me stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. In Brussel vertrekt rond deze tijd de Pride, de jaarlijkse mars door het centrum van de hoofdstad van de Holy Bi en Transgender Gemeenschap. Die wil zich op die manier zichtbaar maken en aandacht vragen voor de groeiende onverdraagzaamheid in veel landen. In ons land lijken vooral jongeren minder tolerant te worden voor Holy Bi's en transgenders. En daar ligt een opdracht voor het onderwijs, zegt mede-organisator Frank Schellings.
1: Dat is vooral de mentaliteit van de mensen die moet veranderen. Als je kijkt in de straat, heel veel gaybashing, aanvallen. De witte zijn we aan het evolueren, maar de mentaliteit van de mensen moet veranderen. En hoe gaan we dat doen? Dat is met vorming te geven in scholen, bij de politiediensten. Ik geef af en toe zelf vormingen. Ik heb vorig jaar een klas gehad van 18-jarigen die nog nooit over het woord biseksualiteit gehoord hadden. Dus dat is echt voldoende.
0: Een cipier van de gevangenis van Haren is aangehouden op verdenking van het bezit en de verkoop van verdovende middelen en corruptie. Het parket van Brussel verdenkt de man ervan dat hij mobiele telefoons binnensmokkelde in de gevangenis en dat hij drugs als cannabis en cocaïne gebruikte in het bijzijn van gevangenen. In september vorig jaar werden verschillende personeelsleden van de gevangenis van Haren gearresteerd in een gelijkaardig corruptieonderzoek. 3 van hen werden toen aangehouden. Langs de E34 tussen Turnhout en de afrit Arendonk is een grote zoekactie aan de gang. De zelfvermiste personen en verschillende politiediensten zoeken naar een man van 56 die 7 maanden geleden voor het laatst werd gezien in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen nemen deel aan de zoekactie die nog de hele dag zal duren. Aan de westkust van Australië is een man overleden na een aanval door een haai. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde voor de kust van de stad Perth. Een helikopter van de hulpdiensten kwam nog ter plaatse om de man naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Volgens een lokale minister werd de man, een dertiger, doodgebeten door een witte haai van 4 meter groot. Aan de badgasten was eerder al verhoogde waakzaamheid gevraagd. En in Antwerpen kan je nog het hele weekend kunst ontdekken tijdens het Antwerp Art Weekend. Bezoekers kunnen langsgaan op 88 locaties, galeries en musea, maar ook onverwachte plaatsen, zoals op boten aan het houtdok. Daar ontwierpen 10 kunstenaars een artistieke vlag op vraag van curator Jelle Annie Michiels, die zelf ook op een woonboot woont.
2: Ik woon op een unieke locatie en ja, ik dacht, waar kunnen we nog dingen tentoonstellen? En op de vlaggenmast leek mij gewoon een toffe plek. En vooral, ja, kunst is niet altijd iets dat op een sokkel staat of aan een muur hangt. Hè. Dat kan van alles zijn.
0: Een regenzone met soms hevige buien en af en toe ook zon trekt van oost of van west naar oost beter. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig. Daarna zonniger weer met temperaturen boven de 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: samen met je vrienden of collega's, de WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
1: De tijd van je leven.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: Na, na, na, na, na. Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
10: Ah, Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Ja!
11: Carrefour.
12: Een ticket naar paradijs.
13: Elke maand.
12: Romantisch weekend in Parijs.
13: Elke maand.
12: Leren surfen op Hawaii.
13: Elke maand.
12: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
13: Elke maand.
12: Pizza's proeven in Milano.
13: Elke maand.
12: Taco's maken in Mexico.
14: Win for life.
15: Win for life.
14: Win tot 5000 euro elke maand.
15: Elke maand, elke maand, elke maand.
14: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
1: Radio BNE.
16: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
17: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
16: Very well. Hold on, please. You're through.
17: Thank you, operator.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: VRT Radio BNE Live.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Een stralende huid? Dat kan met de Must-huif van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja!
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Radio Bene.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Brussel is de Pride aan de gang. De optocht van de Holy Bi- en transgendergemeenschap vindt dit jaar al voor de 30ste keer plaats. In al die jaren is er veel ten goede veranderd, al zijn er groepen die het nog altijd moeilijk hebben om uit de kast te komen. Dat zegt Hilde de Greef, medeoprichtster van het Rainbow House in Brussel.
1: Wij geven vorming in woon- en zorgcentrums. Als je senior bent, durf je niet uit de kast komen. En dan is het heel moeilijk om je te outen, omdat je schrik hebt voor de reacties van de medebewoners. Als je hoort dat je medebewoners al omgaan met terminologieën over wat een homo is en die belachelijk maken, ja, dan ga jij niet zeggen dat je een homo bent.
0: In Wenen in Oostenrijk trekt op dit moment een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival daar vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink in Wenen, hoe groot is die manifestatie?
2: De organisatie gaat uit van een duizendtal manifestanten. Ik tel er enkele honderden. In elk geval is het de grootste pro-Palestijnse manifestatie die we deze week al in Wenen hebben gezien. En ja, de boodschappen die we hier lezen, dat is Block Here Revision en Vier Geen Genocide. Ja, zij vinden dat Israël geen plaats heeft op het Eurovisie Songfestival. Het traject wordt op afstand gehouden van de arena waar straks de finale van de liedjeswedstrijd plaatsvindt. En ja, daar maakt de organisatie zich toch wel druk over. Zij vinden dat ze beknot worden in de uiting van hun mening. Het is nu afwachten of er misschien enkelingen straks het officiële traject zullen verlaten en toch richting de arena gaan. En het is natuurlijk ook afwachten of er straks tijdens de finale van het Songfestival in de arena misschien ook protest zal zijn.
0: Dankjewel, Gianni. Israël treedt vanavond op als derde act. En meteen daarna is het aan Esila, de Belgische inzending. Op het Italiaanse eiland Lampedusa is een zuigeling overleden door onderkoeling, kort na aankomst op het eiland. De baby en zijn moeder maakten deel uit van een groep van een 55-tal mensen uit verschillende West-Afrikaanse landen die vermoedelijk vanuit Tunesië vertrokken waren. Ze werden afgelopen nacht op zee gered door de Italiaanse kustwacht. In de Malediven, een eilandstaat in de Indische Oceaan, is een duiker van de reddingsdiensten gestorven. Hij was op zoek naar lichamen van Italiaanse toeristen. Die waren donderdagochtend omgekomen toen ze doken naar enkele grotten op zo'n 50 meter diepte. Eén lichaam is gevonden, naar vier lichamen wordt nog gezocht. Die zoektocht verloopt moeizaam door het slechte weer. Of de reddingsduiker daardoor in de problemen is geraakt en overleden is niet duidelijk. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven voor de tweede keer op rij de landstitel gewonnen. OHL versloeg Club YLA. De Brugse vrouwen zijn dat met 0-2. Beide doelpunten vielen pas in het slot. OH Leuven is zo een speeldag voor het einde al zeker van de titel. Een regenzone met soms hevige buien en af en toe ook zon trekt van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig. Daarna zonniger met temperaturen boven de 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Geen 12 of 12 points. Dit is nog beter dan het Eurovisie Songfestival. Ja, wat zijn we fier op de artiesten van bij ons?
3: Radio BNE Vlaamse 30. Samen met Ultratop.
5: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Een heel goede middag.
6: Radio BNE.
4: Het wordt een echte rollercoaster met veel nieuw volk en enkele re-entries. In totaal zijn het er 9.
7: Re-entry, ja.

0: Hola, wat gebeurt er hier? Kleimans en Van Geel doen best een fles Bordeaux open. Die kan troost brengen. Jelle en Jonas zijn de zakkers van de week van 14 naar 29. Het kan uiteraard nog erger.
1: Verdwenen. Meer dan

Stand van Samang, de eeuwige re-entry met... En was hij nog een paar weken terug. Hij kan er maar van genoten hebben. Dag Stan, dag Kato.

vijf weken weg uit de Radio BNN Vlaamse 30. Lilian Sabier met het wondermooie hier bij mij. Niels en Maxime waren ook nog even terug. Even toch.

0: Wildernefs 19 weken Radio BNN Vlaamse 30 voor de man.
1: Want ik wil dansen tot de zon opkomt met jou.
0: Ook Sam Goris houdt het voor bekeken. Hij danst lekker naar huis.
1: Voor een leven vol liefde wil ik dit leven leven.
0: Ja, straks komen we Sam rak nog eens tegen met zijn nieuwe single. Dans ligt eruit en neemt mee Spring. Een leven vol vrijheid, hier wordt dat de tijd van je leven met de 30 beste van eigen kweek. 9 verdwenen toppers, dus daar komt wat voor in de plaats.
2: Radio Bening.
3: Vlaamse 30. Nieuw.
0: Floris Francis Arthur met zijn nieuwste puppy.
4: RT Radio Bening.
0: Die heet Wolfie.

0: met jou.
1: Jij bent mijn wolfje, ik huil met jou. Dat is mooi gezegd. Zo herken je je beste vrienden. Floris, Francis, Arthur. Onze eerste echte nieuwe van de week. De Radio BNE Vlaamse 30. Ultratop heeft geteld. Hier hoor je het resultaat. Met op 27, Klaas.

0: Natuurlijk nemen we graag tijd voor deze man. De man van Yevgeny. Klaas Delru zakt er 1 naar 27. Bij Kato klaart het op. Als de regen valt, hebben we naar huis gespeeld. Gelukkig staat Kato voor veel meer dan een druppel op je paraplu.
1: Radio Beenik.
2: Vlaamse 30. Nieuw.
0: VRT Radio Beenik. In verwachting van haar tweede kindje en deze nieuwe single.
1: 26.

0: serieus, man. Ik ben in 1, 2, 3, 4,
1: tellen bij jou. Sneller dan het licht. De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: VRT Radio BNE Live.

0: kan Cato als de beste van 1 tot 4 op 26.
1: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Radio Benink.
3: Vlaamse 30.
2: VRT. Radio Benink. 25.

0: Iets van Jong Jello heb ik geleerd is dat hij niet bepaald de grootste sprongen maakt in de Radio BNN Vlaamse 30. Blijven hangen in de middenmoot, dat is de specialiteit van onze vriend uit Antwerpen. Dus hij is er nog op 25.
1: Radio BNN Vlaamse 30.
0: Daar gaan we weer. Tobias rolt nog maar.

TikTok. K3 is niet van Lotje, getikt van Tobias wel. Donderdag beginnen de K3 Mama's er opnieuw aan in de AFAS Dome voor een reeks van, oh my god, 15 concerten.

0: Olivia Trappeniers van bij ons, van de Kom Wat Dichterbij. Benner kenden we nog niet, wat er overblijft. Opnieuw binnenkomen als re-entry bij het beste uit Vlaanderen op 22.
1: Sterren in hun ogen, de score in haar maag. Ze zou er voor hen zijn, maar niet vandaag.
2: 21.

0: Cassandra, één van de vijf van Pommelien Thijs. De firma Thijs heeft ook vandaag de meeste aandelen in handen.
1: Radio Bene.
2: Vlaamse 30. VRT. Radio Bene.
0: Met op 30. Terug binnen bij de 30 beste van hier. Meteor en Lunes, het is te waar om mooi te zijn. Van 14 naar 29. Dus best toch eens even omkijken, want Kleinmans en Van Geel zijn onze zakkers van deze week met Bordeaux. Floris Francis Arthur, zo heet de man. En Wolfje, dat is een nieuwe single. Die komt vandaag binnen op 28. De solo-carrière van Klaas werpt ook zijn vruchten af. Hier zakt hij wel één plaats, maar dat maakt niet zoveel uit. Op 27 met Tijd voor mij. Dit blijft echt wel tussen de oren plakken. De nieuwe single van Kato. In verwachting van BB deel 2. Vandaag binnen op 26. Young Yellow. Doet dat ook niet slecht. 24 vorige week, 25 vandaag met Ben er nog. K3 is er ook nog altijd. Of is er opnieuw, zeg ik beter. Op 24 komen de meisjes binnen met hun Tobias.
3: Oh my God, kijk wat je doet met mij.
0: 12 vorige week, 23 vandaag. Dat is een dik gezakt, hè, voor Camille. Oh my God, wat blijft er nog over? Op 22, Benner en Olivia. Ze waren hier al eens en komen opnieuw binnen als re-entry.
3: Geef mij iets te geloven, zo.
0: En dan net nog tussen je oren, Cassandra op 21 van Pommelien Thijs.
1: Radio Benik.
2: Vlaamse 30. Re-entry.
0: Dit zat eraan te komen. Zo'n orger mag je niet laten liggen. En kijk, David van Dijk is in de house.

0: goed.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen bingeprobleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code
7: Yellow! Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Radio BNN.
10: Vlaamse 30. 19.

0: Een evergreen als allemaal zal het nooit worden, dat weten we. Scoren doet Wim Soetaar wel met zijn vragen op 18. Goed geklommen is half gewonnen. Het is een plus 4 geworden.
1: Radio Beenik.
2: De Vlaamse 30.
3: WRT Radio Beenik.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profel.
4: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 5:00, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De bestuurder van het dodelijk verkeersongeval afgelopen nacht in Braschaat had geen rijbewijs. In Brussel is de 30e editie van de Pride aan de gang. En in Wenen wordt betoogd tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. De bestuurder van de auto van het dodelijke verkeersongeval in Braschaat afgelopen nacht had geen rijbewijs. Ook geen voorlopig, dat meldt het parket. Bij het ongeval stierf een jongen van 16 jaar. Hij zat op de achterbank. Eén jongere, de bestuurder, is nog altijd in levensgevaar. De drie anderen zijn zwaar gewond. Ze zijn allemaal minderjarig, 16 en 17 jaar. Lieselot Klaases van het parket van Antwerpen.
1: De eerste vaststellingen die lijken op te wijzen dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Er zouden snelheden van net geen 100 kilometer zijn gehaald waar 50 kilometer toegestaan was. Of alcohol of drugs een rol zouden gespeeld hebben, daar zijn de onderzoeksresultaten nog niet van binnen. En wat betreft het gordelgebruik, dat is ook nog niet duidelijk op dit moment en zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek.
0: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens wordt al heel de dag gezocht naar een vermiste man van 56 uit Haarlembeke, West-Vlaanderen. Hij verdween in oktober vorig jaar. Zo'n 130 politiemensen zoeken over een afstand van 56 kilometer. Het is een standaard zoekactie, zegt Jerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Natuurlijk, de omgeving maakt het wel heel specifiek, omdat we naast de oude snelweg aan het zoeken zijn. Maar we richten ons vooral in de nabijgelegen omgeving van dus de pechstrook. We gaan ervan uit dat hij dit traject heeft afgelegd, of toch tenminste het voertuig. En daarom is het ook nog eens een oproep naar eventuele getuigen dat die nacht van 12 op 13 oktober langsheen het traject misschien een voertuig hebben zien stilstaan, dan wel de vermiste en of het voertuig hebben opgemerkt op een van de parkings.
0: De man reed met een grijze Volkswagen Golf. In de straten van Brussel wonen tienduizenden mensen de 30e editie van de Pride bij. Dat is het feest van de Holy Bi en transgendergemeenschap. Een bewuste viering, zeggen de deelnemers, zeker nu de gemeenschap in bepaalde landen sterk onder druk staat. Een verslag van Nina Verhagen.
3: De regenbooggemeenschap is hier vertegenwoordigd door mensen uit allerlei landen.
4: I'm from Georgia.
5: I'm from Burundi.
6: I'm from Venezuela, but I live here.
7: Cameroen.
3: In veel landen zou de Pride niet mogelijk zijn. In Cameroen of Burundi bijvoorbeeld word je als lesbienne of homoseksueel in de gevangenis gestopt.
7: Voor Cameroen, c'est l'arrestation, c'est la torture, c'est la prison.
5: Là-bas, c'est criminalisé.
3: In België heeft deze gemeenschap veel rechten verworven, maar de afkeuring blijft bestaan. Bij jongeren is ze recent zelfs toegenomen.
8: Veel mensen leven in een bubbel op sociale media en je ziet daar al die haat en dan neem je dat ook mee in je dagelijks leven.
3: De beste remedie tegen haat is persoonlijk contact, zegt deze activist.
9: Wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat mensen iemand leren kennen die zelf homo, bi, lesbisch of transgender is, want we weten, als je iemand kent, ja, dan gaan die haatgevoelens eigenlijk vanzelf weg.
3: Maar laten we wel wezen, de Pride is vooral ook een feestje.
10: Ja, dat is gewoon niet eventjes meelopen. Ja, en vanavond is dat à volonté in het centrum van Brussel natuurlijk, hè.
0: In Wenen in Oostenrijk trekt op dit moment een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival daar vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink in Wenen, hoe verloopt die manifestatie?
11: Wel, voorlopig zonder problemen. Veel politieagenten hier die alles in de gaten houden. Er hangt ook een helikopter in de lucht. Het gaat om zo'n 1000 betogers die vinden dat Israël geen plaats heeft op dit songfestival. Geen podium voor genocide is hun boodschap. En het gaat om de grootste manifestatie in Wenen tijdens deze Eurovisieweek. Het traject van de betoging wordt op relatief ruime afstand gehouden van de arena, waar straks de finale plaatsvindt van het songfestival. Het is nu afwachten of er manifestanten misschien het officiële traject zullen verlaten. Maar ik ben intussen opnieuw aan de arena en hier is alles voorlopig rustig. Afwachten of dat zo blijft, ook in de arena straks tijdens de finale.
0: Dankjewel, Gianni. In Londen in het Verenigd Koninkrijk zijn tienduizenden uiterst rechtse betogers samengekomen om te manifesteren tegen het Britse migratiebeleid. Het is de tweede manifestatie die wordt georganiseerd door de uiterst rechtse Tommy Robinson. Tegelijkertijd is er in Londen ook een pro-Palestijns protest aan de gang, eveneens met enkele duizenden betogers. Uit vrees voor rellen zijn 4000 extra politieagenten ingezet. Voorlopig verloopt alles rustig. De politie heeft tot nu toe een tiental mensen opgepakt. De dode walvis die gisteren aanspoelde voor de Deense kust is wel degelijk bulterig Timmy. Dat meldt het Deense Milieuagentschap nadat er gisteren een staal was genomen van het kadaver. Het dier was eerder gestrand aan de Duitse kust. Er kwam toen een grote en dure reddingsoperatie op gang om het dier weer in open water te krijgen. Dat verliep moeizaam, maar uiteindelijk kon het dier weer vrij zwemmen. Het was wel van bij het begin duidelijk dat het erg verzwakt was. In het vrouwenvoetbal heeft OHA Leuven voor de tweede keer op rij de landstitel gewonnen. OHL versloeg club Waalij, de Brugse vrouwen, met 0-2. Beide doelpunten vielen pas in het slot. OHA Leuven is zo een speeldag voor het einde al zeker van de titel. Voor speelster Zenia Mertens is de titel dan ook helemaal verdiend.
4: Het is ook moeilijk om twee keer op rij kampioen te worden, maar ik denk dat... Ja, wij na ons seizoen gewoon hebben bewezen dat wij de beste ploeg in België zijn. Dus ik denk dat dit een logische beloning is.
0: Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag fellere buien, eventueel met onweer. Temperaturen tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan warmer. Tot 25 graden vrijdag. Het dodelijke verkeersongeval in Brasschaat van afgelopen nacht, dat was de opener van dit bulletin. Het ongeval kostte het leven aan een jongen van 16. Vier andere jongeren raakten zwaar gewond. Eén van hen, de bestuurder, verkeert nog in levensgevaar. Volgens het parket had hij geen rijbewijs. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio BNE.
13: Passeert er straks aan kassa 1 van de bazaar van Vlaanderen's Beste. Heb ik nu al te veel gezegd? Je hoort het even voor 6.
12: Radio BNE Vlaamse 30. Samen met Ultratop.
14: Peter Herman.

0: Philippe Robrecht kan zich dit jaar een flinke vakantie veroorloven.
1: Ga dan met me mee.
0: Dankzij zijn eigen magie en een duw in de rug van Niels de Stadsbader.
1: Ga dan met me mee.
0: Betoverend mooi, met een klim van 21 naar 16. Oké, laat het nieuwe speelgoed maar komen. In kleur, met Jelle van Daal.
2: Radio BNE, Vlaamse 30.
3: Nieuw.
4: Ik lief

Volgens mij is dit de eerste keer dat ik Jelle van Daal mag binnenlaten langs de grote poort van de radio BNE Vlaamse 30. Welkom Jelle op 15. Zo net onder deze topper, Jeremy Vrielink. 3 vooruit, van 17 naar 14.

0: jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.

in tijd zijn mogen kloppen af op 83 weken. Radio BNN Vlaamse 30 met het midden van 10 naar 12. De bevalligste van de zaterdag is ook in Boeghout bij de familie Peters. Dit is Bart op 11.

0: die een liedje voor je zingt. De bevalligste kan dat alleen maar tof vinden. De nieuwe van Bart Peters bevalt onze reuze. Helaas zakt onze vriend van 9 naar 11.
1: Radio Bene.
2: Vlaamse 30. WNT. Radio Bene. Na, na, na,
0: na, na, na. Met David van Dijk deze week op 20.
3: Ik kan het niet geloven dat jij voor me staat.
0: Hij is druk binnen, dat is goed, hè? Want dit is zo'n ding dat tussen je oren blijft plakken. Dat doet dit al 103 weken lang. Zolang staan ze al genoteerd in de Radio BNN Vlaamse 30. Hanna Mee en Maxime, drie gezakt naar 19. We hebben zakkers, klimmers en plakkers. Dit is zo'n klimmer van 22 naar 18. Wim Soetaar met vragen. Vijf keer in de Radio BNN Vlaamse 30 vandaag. Alweer vijf keer. En 39 weken met Ben je klaar? En gezakt van 8 naar 17. Pommely Dijs.
4: Je maakt me alles vragen.
0: Allee, nog eens een klimmer zie.
4: Je maakt me alles vragen.
0: En van 21 naar 16 in week 13. Magie van Niels de Stadsbader.
5: Jij bent de kleur in zware regen.
0: Die hadden we tot nu toe nog niet bij ons. Op 15, Jelle van Daal. Ze kleurt in de regen en komt er nieuw mee binnen in de Radio 1 in Vlaamse 30.
6: Vind de richting wel, want ben op weg naar mezelf.
0: En dat is heel goed. 17 vorige week, 14 deze week, Jeremy Vrielink. Hij is op weg naar zichzelf.
7: Zag jou maar even, maar toen wist
0: dat doen de Romeo's al veel langer. Klaar voor de zomer, vorige week op 11, deze week op 13. Twee gezakt met Ik zag jou maar even. Dat is pech. En dat al 83 weken lang. 10 vorige week, 12 vandaag. 2 naar beneden voor Pommely Dijs en Mo. En daarnet nog op de radio, onze nummer 11, Bart Peters.
8: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: Dat is toch een fijn cadeau, hè, dat hij zich een kleinkind gegeven heeft. De bevalligste op 11 deze week.
9: De tijd van je leven.
1: Radio Bening.
2: Vlaamse 30.
9: Radio Bening.
1: Peter Hermans.

0: 18.
1: Van 18 naar 10. Goed gedaan, Sam.
2: 1, 2, 3, raak.
0: Radio Benik.
3: Vlaamse 30. Re-entry.
1: Wat is dat toch met Udo? Hij speelt graag binnen en buiten. Fijn dat hij opnieuw in huis is.
3: Radio Benik.
4: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt.
0: 9.
4: Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Als de wereld morgen eindigt, Udo is er opnieuw bij. Als het op 1 na hoogste binnenkomer op 9. Wat gaat het snel vandaag? Het DNA van Aaron Blommaert ligt hier ook al 18 weken te blinken op de Radio BNN Vlaamse 30-kast. Vandaag

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow! Radio BNN.
6: Vlaamse 30.
7: Dat wordt...

0: 1/5 van het mobiliteitsaanbod in deze Radio BNN Vlaamse 30 van vandaag. De dag van het Eurovisie Songfestival. Wat denk je? Gaat onze Estila winnen? Vanavond weten we het.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
2: Radio BNN Vlaamse 30.
0: Aaron Blommaert, die heeft nu al gewonnen. En heeft nog een vriendin mee ook.
3: 30, Radio BNN.
4: Nieuw. Ik daalde.

0: Aaron Blommaert ging shoppen in Rotterdam en viel op Zoe Levi. Geen onbekende in Nederland. Zijn tranen van goud zouden wel eens kunnen scoren bij ons en bij de buren. Aaron en Zoe mogen trots zijn als hoogste nieuwe bij de 30 beste uit Vlaanderen op Radio BNN. Het is een 6 geworden. 5 komt van 6. Pommelien Thijs.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

Het is mooi geweest. 14 weken was het feest voor Meteor en zijn Nederlandse vriend Flemming op 1 in Vlaanderen. Vandaag zakken ze naar 3, dus we hebben straks een nieuwe aan de top.

0: Maxime en Babette, geef een stukje taart alsjeblieft. 10 weken na elkaar op 2. Dat is ook al een mooie verdienste.
1: Radio Bene. Radio Bene, Vlaamse 30.
2: Attention!
3: 10, 1, 2, 3,
2: rak! Niemand gaat naar huis, dicht maar uit.
0: Hij blijft feesten. Onze Sam Goor is 18 vorige week, 10 vandaag. Dat zijn er 8 naar boven met Rock.
4: En als de wereld morgen eindigt,
0: Udo is ook weer terug. Met als de wereld morgen eindigt, komt hij binnen als hoogste re-entry.
5: Jij zit in mijn DNA.
0: En daar zit jij al 18 weken lang. 7 vorige week. 8 vandaag, Aron Blommaert. En dat doet ze van 4 naar 7, Pommelien Thijs. Hier gaan we nog wat van horen. Zoe Levi met Aron Blommaert. Onze hoogste nieuwe van deze week in de Radio BN Vlaamse 30. Op 6, Tranen van Goud. Het is feesten, 60 weken. Gaat de atlas open. En Pommelien Thijs klimt ermee van 6 naar 5. Dat is niet te doen, zeg. Bazaar van 5 naar 4 in week 36 met begin opnieuw. Vorige week nog op nummer 1 in de Radio BN Vlaamse 30. Vandaag gezakt naar 3. Meteor en Fleming.
6: Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten.
0: De nummer 2 deze week. De eeuwige nummer 2. Hoe dan ook, Maxime en Babette.
1: Radio Benik.
7: Vlaamse 30.
0: Yannick Bovier is in beste vorm om je de zaligste zaterdag van je leven te geven. Zou het nog zaliger kunnen dan die ene nacht in Amsterdam? Het is gelukt, Bazaar staat ermee op 1. Fijn weekend.
1: Peter

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker.

0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De minderjarige bestuurder van het dodelijk verkeersongeval afgelopen nacht in Brasschaat had geen rijbewijs. In Brussel hebben tienduizenden de 30e editie van de Pride bijgewoond. En in Wenen wordt betoogd tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. De bestuurder van de auto van het dodelijke verkeersongeval in Brasschaat afgelopen nacht had geen rijbewijs. Ook geen voorlopig, dat meldt het parket. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. Hij zat op de achterbank. Een jongere, de bestuurder, is nog altijd in levensgevaar. De drie anderen zijn zwaar gewond. Ze zijn allemaal minderjarig tussen de 16 en 17 jaar. Lieselot Klaases van het parket van Antwerpen.
1: De eerste vaststellingen die lijken op te wijzen dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Er zouden snelheden van net geen 100 kilometer zijn gehaald waar 50 kilometer toegestaan was. Of alcohol of drugs een rol zouden gespeeld hebben, daar zijn de onderzoeksresultaten nog niet van binnen. En wat betreft het gordelgebruik, dat is ook nog niet duidelijk op dit moment en zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek.
0: Langs de E34 tussen Randst en de Nederlandse grens is heel de dag gezocht naar een vermiste man van 56 uit Harelbeke, West-Vlaanderen. Hij verdween in oktober vorig jaar. Zo'n 130 politiemensen zochten mee over een afstand van 56 kilometer. Het was een standaard zoekactie, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Natuurlijk, de omgeving maakt het wel heel specifiek, omdat we naast de oude snelweg aan het zoeken zijn. Maar we richten ons vooral in de nabijgelegen omgeving van dus de pechstrook. We gaan ervan uit dat hij dit traject heeft afgelegd, of toch tenminste het voertuig. En daarom is het ook nog eens een oproep naar eventuele getuigen dat die nacht van 12 op 13 oktober langsheen het traject misschien een voertuig hebben zien stilstaan, dan wel de vermiste en of het voertuig hebben opgemerkt op een van de parkings.
0: De vermiste man reed met een grijze Volkswagen Golf. In het centrum van Brussel loopt de 30e Pride stilaan op zijn einde. Tienduizenden mensen kwamen kijken of deden mee vandaag met de optocht die de Holy Bi en Transgender Gemeenschap viert. Een verslag van Nina Verhagen.
3: De Pride viert dit jaar zijn 30e verjaardag. Er is veel veranderd.
4: Het grootste verschil is de diversiteit. Als ik terugkijk naar mijn eerste Pride, toen was het wit. En nu is het kleurrijk.
3: Tolerantie tegenover mensen die anders zijn stijgt niet overal, wel in tegendeel.
5: We zien helaas in heel veel landen de repressie die oprukt. We hebben hier vandaag de voormalige voorzitter van Amnesty Turkije te gast. Riskeert 3 jaar cel omwille van zijn activisme voor LGBTI+-rechten.
3: In België lijkt de aanvaarding van de regenbooggemeenschap mainstream. Maar recent is de weerstand gegroeid, zeker bij jongeren.
6: Ik zie dat de verrechtsing van de maatschappij, dat mensen, zeker jongeren, vaker intolerant zijn dan vroeger. Ik denk dat het internet een heel grote rol speelt. Dat mensen bang zijn om uitgesloten te worden als ze niet meedoen met die intolerantie.
3: Behalve politiek. Is de Pride ook een feestje natuurlijk.
7: Ja, dat is gewoon niet even meelopen. Ja, en vanavond is dat à volonté in het centrum van Brussel natuurlijk. Hè.
0: In Wenen in Oostenrijk trekt een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink in Wenen, hoe verloopt de manifestatie?
8: Wel, voorlopig zonder problemen. Veel politieagenten hier die alles in de gaten houden. Er hangt ook een helikopter in de lucht. Het gaat om zo'n 1000 betogers die vinden dat Israël geen plaats heeft op dit songfestival. Geen podium voor genocide is hun boodschap. En het gaat om de grootste manifestatie in Wenen tijdens deze Eurovisieweek. Het traject van de betoging wordt op relatief ruime afstand gehouden van de arena, waar straks de finale plaatsvindt van het songfestival. Het is nu afwachten of er manifestanten misschien het officiële traject zullen verlaten. Maar ik ben intussen opnieuw aan de arena en hier is alles voorlopig rustig. Afwachten of dat zo blijft, ook in de arena straks tijdens de finale.
0: Dankjewel, Gianni. In Londen, in het Verenigd Koninkrijk, betogen tienduizenden aanhangers van uiterst rechts tegen het Britse migratiebeleid. Het is de tweede manifestatie die wordt georganiseerd door de uiterst rechtse Tommy Robinson. Tegelijkertijd is er in Londen ook een pro-Palestijns protest aan de gang, eveneens met enkele duizenden betogers. Voorlopig verloopt alles rustig. De politie hield de twee groepen strikt gescheiden. Tot nu toe zijn een tiental mensen opgepakt. In Congo, in Centraal-Afrika, zijn nu al zeker 80 mensen gestorven aan de zeer besmettelijke ziekte Ebola. Van zo'n 250 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn. Volgens de eerste onderzoeken zou het in veel gevallen gaan om een zeldzame variant waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. Ook in buurland Oeganda is 1 persoon overleden aan Ebola. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met leiders Racing Genk en Standard, die over een kwartier tegen elkaar spelen. In Engeland heeft Manchester City de FA Cup gewonnen. Dat is een van de 2 Engelse bekercompetities. De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku versloeg Chelsea met 1-0. City won ook al die andere Engelse beker en kan ook nog landskampioen worden. En in de wielerronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen na een solo van zo'n 10 kilometer. Voor Narváez is het zijn 2e overwinning in deze Giro. De Portugees Afonso Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt, af en toe regen. In de namiddag fellere buien, eventueel met onweer. En tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Tot 25 graden vrijdag. We begonnen dit nieuws met een update over het dodelijk verkeersongeval van afgelopen nacht in Brasschaat. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. 4 andere minderjarigen raakten zwaar gewond. 1 van hen, de bestuurder, verkeert nog in levensgevaar. Volgens het parket had hij geen rijbewijs. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio BNE.
10: Goedenavond, vanavond trekken we van Europa naar de rest van de wereld en daarna weer terug recht het hart in.
11: Radio BNE, zalige zaterdag.
12: Yannick Bovie.

Good evening, Europe. Vanavond is het de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Je hoopt elk van de 35 landen straks te mogen winnen. Vandaar zo net de opener van Henny Vrienten en Herman Brood. Alle ogen en oren zijn dus op Europa gericht. En Billy Ocean kroont meteen onze eerste continentale diva, European Queen.

Billy Ocean bezong zijn European Queen, maar Linda Ronstadt en de Dirt Band droomden daarna alweer op zijn Amerikaans. Vanavond mogen we ons dus niet blind staren op Europa alleen. Nee, hoe groot dat songfestivalpodium ook lijkt, de rest van de wereld doet ook mee in de platenkast van Radio Bene. En Frank Sinatra neemt ons nu mee naar Zuid-Amerika, naar Brazil.

0: Van Sinatra's Brazil vliegen we meteen nog verder met als volgende halte Scatterlings of Africa.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Zo, via Brazil zijn we ook even in Afrika geweest met Johnny Clegg en Savuka. Radio BNE brengt de wereld tot bij jou in de huiskamer zonder lastige paspoortcontroles. En van al dat reizen krijg je misschien wel dorst, maar gelukkig is er Johan Verminne, die zit al in Bar Tropical.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Pikal, maar Dotan bracht ons weer netjes home. Dat is misschien de mooiste conclusie na zo'n muzikale wereldreis. Nergens beter dan thuis. Al kan thuis soms ook een plek zijn die vroeger nog groter, wat lichter en onschuldiger leek. En Madonna, die kijkt terug naar zo'n verloren terrein. In This Used To Be My Playground.
1: Radio Bene, zalige zaterdag.
2: Yannick Bovie.

0: Sommige dingen moet je nu eenmaal ook niet veranderen. En al zeker niet als je zeker bent van je liefde. Dit was Radio en You Can't Change That. Dana Winner en Steve Hofmeijer brengen nu een verhaal waarin vroeger blijkbaar meer bloemen op tafel stonden.
1: Vroeger bracht je bloemen, te veel om op te noemen.
2: Je draait je hoofd niet meer om,

0: Dana en Steve missen de bloemen van vroeger. En als je dan toch terugkijkt, heb ik zo meteen de Supremes en Reflections nog voor je.
1: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
2: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
1: la. Op Radio Bene.
2: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
1: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Veel nostalgie en herinneringen bij de Supremes. En ook daarvoor bij Dana Winner en Steve Hofmeijer. Hun Vroeger bracht je bloemen was natuurlijk een vertaling van You Don't Bring Me Flowers, bekend van Barbra Streisand en Neil Diamond. En als Neil Diamond dan toch in de buurt is, mag hij zelf even hallo komen zeggen.
1: Hello.

0: Beleefde mensen zeggen altijd hallo en zeker als je dat kan met het stemvolume van Adele. Straks na 7 uur gaan we verder met prinsen, dromen en meisjes van hiernaast. Maar eerst nog Céline Dion, want die komt ook naar Parijs om op te treden. Dan moet je vooral één ding doen, think twice, want de kaartjes zijn niet bepaald goedkoop.
1: John.

0: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
1: Nu, op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
1: Een podcast van Radio 2.
3: Ik eet ongeveer 4000 of 5000 calorieën op een dag.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
3: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
1: James Cook.
4: Bij ons komt iedereen uit de kast.
1: Bjorn Soenes.
5: Dit is voor het eerst in lang thuis.
1: En Steffi Merci.
6: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
7: Als de muren konden praten.
1: Ontdek alles op VRT Max. Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Wenen in Oostenrijk begint straks om 9 uur de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor ons land kon de Franstalige zangeres Escila zich kwalificeren met het lied Dancing on the Ice. Gianni Palink in Wenen, hoe schat jij haar kansen in?
1: Wel, om te winnen zijn er wel wat andere kanshebbers. Bij de bookmakers staat Finland helemaal bovenaan, gevolgd door Australië. Maar ik denk dat het zeker voor de jurystemmen uitkijken is naar Frankrijk. Zangeres Monroe maakt indruk met een theatraal operalied. Ook de voorbije twee winnaars haalden operaklanken uit hun keel. En ook Israël maakt kans. Daar is het ook uitkijken of er protest zal zijn in de zaal. Onze zangeres Escila kon zich onverwacht plaatsen voor de finale. De druk is nu duidelijk van de ketel bij haar. Ze amuseert zich op het podium. En de laatste repetities verliepen zeer goed. Winnen, dat lijkt me heel straf voor België. Onze enige winnares is nog altijd Sandra Kim, 40 jaar geleden dit jaar. En zij zal straks ook de 12 punten van de Belgische vakjury geven.
0: Dankjewel, Gianni. Eerder vandaag trok een protestmars door de straten van Wenen. Een duizendtal mensen toonden dat ze het niet eens zijn met de deelname van Israël. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers op een trottoir. 7 mensen raakten gewond, 2 zijn er ernstig aan toe. De bestuurder, een man van 31, verliet zijn wagen met een mes in de hand en probeerde nog te vluchten. Maar omstanders konden hem overmeesteren en overdragen aan de politie. Volgens de burgemeester lijkt het erop dat hij iemand probeerde aan te rijden en zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. In Congo in Centraal-Afrika wordt de ebola-epidemie al maar groter. Intussen zijn al zeker 87 mensen aan de zeer besmettelijke ziekte gestorven. Van zo'n 330 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn. Volgens de eerste onderzoeken zou het in veel van de gevallen gaan om een zeldzame variant waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. Ook in buurland Oeganda is 1 persoon overleden aan ebola. In de Europe Playoffs van het voetbal spelen Standaar en Racing Genk op dit moment tegen elkaar om de leidersplaats. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Eerder vandaag won Westerlo met 0-1 van Charleroi. En in Engeland heeft Manchester City de FA Cup gewonnen. Dat is 1 van de 2 Engelse bekercompetities. De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku versloeg Chelsea met 1-0. City won ook al die andere Engelse beker en kan ook nog landskampioen worden. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag fellere buien met eventueel onweer en tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan wel zonniger tot 25 graden. Vrijdag meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene, zalige zaterdag.
3: Yannick Bobby.

Imani wacht op haar prins, net als Sneeuwwitje in de Disneyfilm uit 1937. Maar laat ons eerlijk zijn, er is maar één echte prins. En die kwam pas in 1958 ter wereld. En hier is hij met Nothing Compares to You.

0: de volkom.
1: Bart Peters en Zeester met koffie zijn zalige Vlaamse draai aan Starfish en Coffee van Prince. Bart presenteert intussen niet langer de Droomfabriek, maar dromen doet hij nog altijd. Van zijn kleindochter en ik denk ook van live muziek blijven maken. Waarover zou Suzanne Vega nu dromen? Want zij opent haar Book of Dreams.

0: dat Book of Dreams staat soms maar één belangrijke zin. Namelijk wachten op de juiste persoon. En Foreigner, die weten er alles over met Waiting for a Girl Like You. Zo meteen.
1: Kies een uur lang zelf de muziek op Radio BNE.
2: U vraagt, wij draaien.
1: Samen met je vrienden of collega's, de WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
3: De tijd van je leven.
1: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: Na, na, na, na. Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
1: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.

0: Foreigner. Van een droomprins naar een gewoon meisje. A girl like you. Hoewel, meisjes zijn nooit maar gewoon. Maar altijd al een bron van geweldige inspiratie geweest. Net zoals voor Michel Sardou. Hij bezingt er eentje met hele lichte ogen. Daarna blijven we terug wat dichter bij huis. Maar eerst une fille aux yeux clairs.
1: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs.

Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op

hele mooie knipoog naar The Girl from Ipanema, maar dan dichter bij de voordeur met Marleen Bijleveld in Het meisje van hiernaast. Over Het meisje van hiernaast gesproken, Robert Cray was daar misschien beter nooit gaan aankloppen. Dat hoor je in Right Next Door. I can hear

Robert Cray zat right next door. En Dionne Warwick vroeg daarna heel kwetsbaar, Don't Make Me Over. Twee songs over liefde die niet netjes in een doosje passen. En nu wordt het nog aangrijpender met Jamie Lawson. Wasn't Expecting That begint heel klein, van de eerste vonk tot het afscheid in 3 minuten.

0: Frank Boeien met Zeg me dat het niet zo is. Zo mooi, maar ook oh zo triest. Dus laat ons weer wat lucht binnenlaten zonder de schoonheid los te laten. Cole Porter wist perfect hoe je elegantie, glimlach en behoorlijk tempo samen in één liedje kon steken. En Robbie Williams helpt ons weer echt met It's the Lovely.
1: I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring.

0: Swingadilla. Die trokken onze glimlach helemaal open met Happy na Robbie Williams en It's The Lovely. Mooi zo. Na al die weemoed eindigen we toch met wat licht in de kamer. Ik wens je nog heel veel plezier met het Eurovisie Songfestival straks als je kijkt. En als je niet kijkt, dan heb je hier vanavond toch al genoeg winnaars gehoord. Dank je wel om bij Zalige Zaterdag te zijn. En onthoud, winnen is leuk, maar een liedje dat je raakt scoort altijd 12 punten. Tot volgende week.
1: Yannick Bovie.

0: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Wenen in Oostenrijk begint over een uurtje de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor ons land kon de Franstalige zangeres Essila zich kwalificeren met het lied Dancing on the Ice. Gianni Palink in Wenen schat de kansen van Essila in.
1: Wel, om te winnen zijn er wel wat andere kanshebbers. Bij de bookmakers staat Finland helemaal bovenaan, gevolgd door Australië. Maar ik denk dat het, zeker voor de jurystemmen, uitkijken is naar Frankrijk. Zangeres Monroe maakt indruk met een theatraal operalied. Ook de voorbije twee winnaars haalden operaklanken uit hun keel. En ook Israël maakt kans. Daar is het ook uitkijken of er protest zal zijn in de zaal. Onze zangeres Essila kon zich onverwacht plaatsen voor de finale. De druk is nu duidelijk van de ketel bij haar. Ze amuseert zich op het podium. En de laatste repetitie verliepen zeer goed. Winnen, dat lijkt me heel straf voor België. Onze enige winnares is nog altijd Sandra Kim, 40 jaar geleden dit jaar. En zij zal straks ook de 12 punten van de Belgische vakjury geven.
0: Eerder vandaag trok een protestmars door de straten van Wenen. Een duizendtal mensen toonden dat ze het niet eens zijn met de deelname van Israël. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe, een vrouw verloor haar benen. De bestuurder, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. In zijn vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester lijkt het erop dat hij iemand probeerde aan te rijden en zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De week van de biodiversiteit is begonnen en het agentschap Natuur en Bos roept op om de hele week bij te houden welke planten en dieren je tegenkomt in je buurt. Dat kan door er een foto van te maken en die door te geven via de gratis app Obsidentify van Natuurpunt. Zo wil Natuur en Bos in kaart brengen hoe het gaat met de biodiversiteit, vertelt Jeroen de Nagel.
2: Eigenlijk is de biodiversiteit de kern van alles. Dat is eigenlijk de verscheidenheid aan leven, dus alle planten, dieren, maar ook schimmels en micro-organismen. En dat zorgt ervoor dat onze gewassen bestoven worden, dat er voedsel is op deze planeet. Dat zorgt ook voor zuivere lucht, voor water en voor een gezonde bodem. Dus hoe groter de biodiversiteit, hoe beter het met onze natuur gesteld is en eigenlijk ja, hoe beter het met onze planeet gaat.
0: De voorbije 2 jaar werden telkens zo'n 7000 verschillende soorten geregistreerd via de app. Sport. In de Europlayoffs van het voetbal zit de wedstrijd tussen Standard en Racing Genk in de slotminuten. Het staat daar nog steeds 0-0. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Vannacht minima rond 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag felle buien en tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat zegt de openbare omroep over de commotie rond de Israëlische deelname aan het festival in Wenen. Dit jaar heeft de Franstalige omroep RTBF zangeres Essila afgevaardigd om ons land te vertegenwoordigen. En volgend jaar is het opnieuw aan de VRT. Maar Amaury de Mulder, het is dus niet zeker dat we iemand sturen?
1: Nee, helemaal niet. De VRT vindt dat de EBU, dat is de Vereniging van Europese Openbare Omroepen, niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie mag deelnemen aan het festival en wie niet. De VRT wil daarover een krachtig signaal, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten.
1: Zo vindt de VRT dat er duidelijke voorwaarden moeten komen over wie wel of niet mag meedoen. En dat de openbare omroepen van de verschillende landen daar rechtstreeks over moeten kunnen stemmen. Opvallend, de VRT verwijst daarbij in het statement nergens naar Israël en heeft het over algemene bezorgdheden. Bezorgdheden waarvan de VRT tot nu toe niet de indruk heeft dat de EBU ze serieus neemt, zegt Van der Borgt.
2: Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan samen met andere omroepen, maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
1: Afwachten dus of de EBU de kritiek deze keer wel ter harte neemt.
0: Dankjewel, Amaury. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe. 1 vrouw verloor haar benen. De chauffeur, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. Bij die vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De man zou wel psychische problemen hebben. In de marge van de Pride, de manifestatie van de Holebi-gemeenschap in Brussel, heeft de politie 29 mensen opgepakt. Het gaat om een groep demonstranten die protesteerden tegen de deelname van de N-VA aan de parade. Vorige maand werd in het Europees Parlement gestemd over een verbod op conversietherapieën. Dat zijn omstreden behandelingen om Holebi's zogezegd te genezen. N-VA onthield zich bij die stemming. In de Europlay-offs van het voetbal hebben Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Met nog 2 speeldagen blijven beide ploegen zo aan de leiding staan met evenveel punten. Genk is wel in het voordeel omdat het hoger eindigde in de reguliere competitie. En in de Champions Play-offs is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent zo'n kwartier geleden begonnen. Het staat daar nog 0-0. Vanavond nog buien, daarna rustiger. Vannacht minima rond 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag felle buien en tot 15 graden. Volgende week wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio B.

0: Goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen heeft de Belgische kandidaat Escila haar act al afgewerkt. Gianni Palink, hoe bracht ze het ervan af?
1: Ja, best een goede prestatie. Ik had wel de indruk dat haar generale repetitie van gisteravond de beste versie was deze week. Maar die was ook belangrijk, want het is op basis daarvan dat de vakjuries hun punten al hebben bepaald. Vanavond is het aan de televoters voor de andere helft van de punten. De regie van het Songfestival liet een klein steekje vallen, want er kwam een camera in beeld, wat normaal niet mag. En het voor België was Israël aan de beurt. Een vlekkeloze prestatie van de zanger Noam Betan. En op beeld was in elk geval geen protest te horen of te zien. Het is nu nog tot na middernacht wachten vooraleer we de punten te horen krijgen.
0: Dankjewel, Gianni. De kans is overigens klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. De omroep vindt dat Songfestivalorganisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie wel of niet mag meedoen aan het festival. De deelname van Israël is sinds de oorlog in Gaza erg omstreden. Als de EBU het debat uit de weg gaat, stuurt de VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: Een Canadese opvarende van de Hondius, het expeditiecruiseschip waar enkele doden vielen na een besmetting met het Hantavirus, heeft waarschijnlijk positief getest. De positieve testuitslag wordt beschouwd als een voorlopig resultaat, want een laboratorium moet de uitslag nog bevestigen. De patiënt, een 70er, kreeg enkele dagen geleden koorts en hoofdpijn. Hij is in isolatie geplaatst. Zijn partner, die ook mee op cruise was, heeft negatief getest op het virus. Vandaag begint de Week van de Biodiversiteit. Het agentschap Natuur en Bos roept op om de hele week bij te houden welke planten en dieren je tegenkomt in je buurt. Dat kan je doen via de gratis app Obsidentify van Natuurpunt. Zo wil Natuur en Bos te weten komen hoeveel verschillende soorten planten en dieren er zijn. Want hoe groter die biodiversiteit, hoe beter het gaat met onze natuur. Jeroen de Nagel van Natuur en Bos legt uit hoe de app werkt.
3: Als je een beestje kent, kan je het sowieso al aanduiden. Maar er is ook een optie om daar een foto van te nemen. Dan gaat die app zelf zeggen welke vlinder of insect of plant het is. Overal waar dat je leven hebt, in een stad, tuin of in de wilde natuur, is het nuttig om de biodiversiteit te meten. Dus woon je op een dakterras en je ziet daar een vlinder, wel registreer het gewoon. Of in je tuin kan je ook plantjes en zo gaan fotograferen.
0: De voorbije 2 jaar werden telkens zo'n 7000 verschillende soorten geregistreerd. In de Champions Playoffs van het voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent zo'n uur ver. Stef Wijnands, hoe staat het daar?
4: Het staat 0-1 voor AA Gent. Een doelpunt dat net voor de rust is gevallen en gemaakt door Kanga, die ook al scoorde na 20 minuten, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. En Agent is de betere ploeg. Voor Agent staat er natuurlijk nog wel wat op het spel. Sint-Truiden is al zeker van de derde plaats en Europees voetbal. En dat was in de eerste helft te merken, want de grinta ontbrak een beetje. Agent speelt voor een Europese plaats nog en dus voorlopig 0-1.
0: Bedankt, Stef. Vannacht rustiger en vaak droog weer, minimaal rond 9 graden. Morgen eerst lichte regen, in de namiddag felle buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt vanaf donderdag zonniger en tot 25 graden vrijdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

is 11 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben 2/3 van de landen hun act al afgewerkt. De Belgische kandidaat Essela zat al vroeg in de show.

0: Pas rond de 1 uur vannacht weten we hoe Essena het ervan afgebracht heeft. En of er ook volgend jaar een Belgische inzending komt, is helemaal niet zeker. De VRT wil een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. De IBU, de organisatie van de Europese omroepen, heeft te weinig rekening gehouden met de bezorgdheden die de VRT eerder al op tafel legde, zegt de omroep. Bij het vliegveld van Schaffen bij Dist is een 35-jarige parachutist zwaar gewond geraakt. Zijn parachute opende niet volledig tijdens een sprong en ook de reserveparachute functioneerde niet zoals het moest. De dertiger kon dankzij zijn ervaring zijn val nog gedeeltelijk afremmen, maar tevergeefs. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. Een deskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Félicien Kabuga, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda, is overleden in Den Haag. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide hebben gefinancierd. En hij was een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen aanwakkerde. Kabuga was na de oorlog 25 jaar op de vlucht en werd in 2020 in de buurt van Parijs opgepakt. Sindsdien zat hij in een VN-gevangenis in Nederland. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Een verslag van Stef Wijnands.
1: Een logisch gelijkspel, want beide ploegen domineerden elke helft en scoorden in die periode ook een goal. Kanga voor AA Gent net voor de rust, een BSO in de 70ste minuut voor STVV. Voor de thuisploeg stond er niets meer op het spel. De derde plaats en het Europese ticket was al binnen en dat was voor de rust te merken. Want Sint-Truiden was slordig aan de bal en AA Gent, dat met een onuitgegeven elftal speelde, combineerde aardig. De voorsprong was dan ook verdiend. Na de pauze wilde Sint-Truiden het thuispubliek toch nog wat bieden en drukte het AA Gent terug. Pas na een vrije trap kon het gelijk maken via een BSO. In de slotminuut kopte Skoras voor AA Gent nog op de lat, maar het bleef dus 1-1. AA Gent komt een puntje dichter bij Anderlecht, dat morgen evenwel KV Mechelen ontvangt.
0: Het weer, vannacht rustiger en vaak droog, minimaal rond 9 graden. Morgen eerst lichte regen, in de namiddag fellere buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen is het wachten op de uitslag. De Belgische kandidaat Essila zat al vroeg in de show. Gianni Palink zag dat ze het er goed van afbracht.
1: Ja, best een goede prestatie. Ik had wel de indruk dat haar generale repetitie van gisteravond de beste versie was deze week. Maar die was ook belangrijk, want het is op basis daarvan dat de vakjuries hun punten al hebben bepaald. Vanavond is het aan de televoters voor de andere helft van de punten. De regie van het Songfestival liet een klein steekje vallen, want er kwam een camera in beeld, wat normaal niet mag. En het voor België was Israël aan de beurt. Een vlekkeloze prestatie van de zanger Noam Betan. En op beeld was in elk geval geen protest te horen of te zien. Het is nu nog tot na middernacht wachten vooraleer we de punten te horen krijgen.
0: De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. De omroep vindt dat songfestivalorganisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie wel of niet mag meedoen aan het festival. De deelname van Israël is sinds de oorlog in Gaza erg omstreden. Als de EBU het debat uit de weg gaat, stuurt de VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard zullen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: Bij het vliegveld van Schaffen, bij Dist, is een 35-jarige parachutist zwaar gewond geraakt. Zijn parachute opende niet volledig tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute functioneerde niet zoals het moest. De dertiger kon, dankzij zijn ervaring, zijn val nog gedeeltelijk afremmen, maar tevergeefs. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. Een deskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe, 1 vrouw verloor haar beide benen. De chauffeur, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. In zijn vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De man zou wel psychische problemen hebben. Robert Farret is de winnaar van de 14e Lunatic Comedy Award, een van de grootste comedyprijzen in Vlaanderen, die telkens op zoek gaat naar het comedytalent van het moment. Eerdere winnaars waren Lieven Scheire, Lucas Lely en Hans Kools. Robert Farret is 29, woont in Borgerhout en maakt snedige en recht toe recht aan comedy door van zijn ADHD een eigen personage te maken. Verret haalde het in de Gentse Minnaarschouwburg van 3 andere finalisten. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de tweede helft gaf Gent zijn voorsprong nog uit handen, maar Gent-speler Matthias De Lorge is toch tevreden met een punt.
3: Ik denk dat de mentaliteit top was, dat iedereen er vol voor is gegaan. En dan is dat gewoon uiteindelijk op voorhand, denk ik, dat je voor een punt hier op Sint-Truiden niet gemakkelijk. En dan, ik denk dat we dat wel verdienen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja.
0: AA Gent is nu 5e in de stand op 1 punt van Anderlecht, dat het straks nog opneemt tegen KV Mechelen. Het weer, vannacht rustiger en vaak droog, minima rond 9 graden. Vanaf de ochtend eerst lichte regen, in de namiddag fellere buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt vanaf donderdag zonniger tot 25 graden vrijdag. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio B.

1 uur, goeienacht. Dit is het nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije. Dit is een fragment van het winnende lied.

0: uitslag werd bekendgemaakt enkele seconden voor 1 uur. We kunnen ook even overgaan naar de live-uitzending. De zangeres van Bulgarije is hard aan het juichen.
1: Op dit moment maken ze Dara klaar voor haar optreden om nog eens bangarangen. En op dit moment zie je de punten van de Belgische kijker. Dus we hebben ook 12 punten aan Bulgarije gegeven. 10 aan Roemenië, 8 aan Israël, Moldavië 7, Griekenland 6.
0: De Belgische kandidaat Esila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg geen stemmen van het publiek. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen, werd door veel mensen slecht onthaald. De kijkcijfers tijdens de halve finales lagen een stuk lager. En de VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. De Libanese militie Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen. Volgens de verklaring die Hezbollah uitstuurde ging het om een aanval met een zwerm drones. Vrijdag was er een Israëlische aanval op een doelwit in Zuid-Libanon. Daarbij kwamen 6 mensen om. In principe is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het staakt het vuren werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Maar in de praktijk zijn er dus nog veel wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam voor, maar gaf die voorsprong in de tweede helft nog uit handen. Sint-Truiden middenvelder Ilias Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
2: Ja, ik denk het wel. Ik vond het vooral de eerste helft iets te slapjes. We begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het al een seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een 2 te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin. Maar ik denk dat we het gewoon goed hebben teruggeknokt in de tweede helft. En verdiend puntje.
0: Het weer nog. Vannacht meestal droog, minimaal rond 9 graden. De dag begint met lichte regen. In de namiddag fellere buien, maximaal tot 16 graden. Volgende week ook wisselvallig in het begin. Maar vanaf donderdag wordt het zonniger. Met ook warme, maximaal tot 25 graden. Volgende week vrijdag pas. Het was het nieuws. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio B.

is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije met het nummer Mangaranga van Dara. Dit is een fragment.

Belgische kandidaten Essila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg van het publiek geen punten. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza werd door veel mensen slecht onthaald.